0: Amerika met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Het onweer heeft in delen van ons land flink huisgehouden. Een woning in het Utrechtse Snelrewaard is bijna helemaal afgebrand nadat het rieten dak door bliksem was getroffen. In Boskoop vatte een hooiberg vlam na bliksem. En in het Groningse Toornwerd kwamen 2 kalveren om na brand door de bliksem. 150 andere koeien en meerdere paarden bleven ongedeerd. Ook zorgde vele regen voor overlast. Een deel van de A44 is ondergelopen. Van Burgerveen tot Kaag is de weg dicht, doordat er een laag water op de weg blijft staan. In Amsterdam melden veel mensen wateroverlast. De veiligheidsregio roept op alleen te bellen als er direct gevaar dreigt. Opnieuw zijn er Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens president Trump zou Iran het staakt het vuren geschonden hebben. De Iraniërs zeggen juist dat de Amerikanen aanvallen blijven uitvoeren. Afgelopen dagen waren er meerdere aanvallen over en weer. En het is nog niet duidelijk wat de schade is na de 3e aardbeving in Venezuela. Die was afgelopen avond en het was minder sterk dan de eerste 2. Maar er waren al veel gebouwen ingestort en er zijn al meer dan 1400 doden. De vrees is dat er nog veel meer slachtoffers onder het puin liggen. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Het kan vanavond nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. En dan waait het ook hard. De ochtend begint droger en met zon. Het wordt 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op verschillende plekken in ons land zijn er branden of is er wateroverlast door het noodweer. In Landsmeer is de bliksem ingeslagen en zijn er meerdere woningen ontruimd. Ook is er iemand naar het ziekenhuis gebracht. Op veel andere plekken waar de bliksem is ingeslagen is er vooral materiële schade. In Duitsland zijn afgelopen 2 dagen zeker 5 zwemmers verdronken. Zo werd het lichaam van een 8-jarig jochie gevonden in een meer bij Hannover. De andere slachtoffers zijn mannen tussen de 27 en 45 jaar. Ook in Frankrijk vielen meerdere doden. Veel mensen gaan zwemmen op plekken waar het niet veilig is. De trainer van Schotland, Steve Clarke, is opgestapt. De Schotten pakten 3 punten dit WK en eindigden in hun groep op nummer 3 achter Brazilië en Marokko. Maar dat is niet genoeg om door te gaan. Clarke leidde Schotland voor het eerst in 28 jaar weer naar een WK en had net bijgetekend, maar stopt nu dus toch. En het is Ronaldo's Portugal weer niet gelukt om te winnen op het WK. Ze speelden tegen Colombia en het bleef 0-0. Colombia is daardoor groepswinnaar. Portugal werd tweede en Congo werd derde in de pool. Zij wonnen met 3-1 van Oezbekistan. Eerder vanavond won Engeland met 2-0 van Panama en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Het kan vannacht nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. Rond 5 uur is code oranje afgelopen. De ochtend begint daarna droger en met zon. Het wordt dan 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Het noodweer heeft op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Zo was de brandweer in Landsmeer druk bezig met het blussen van 3 huizen nadat bliksem insloeg. Daar moest 1 persoon naar het ziekenhuis. Ook in Wassenaar, Huizen en Naarden was brand. Inmiddels is in de zuidelijke helft van het land code oranje opgeheven. Er lijkt weinig meer over van het staakt het vuren tussen Amerika en Iran. Amerika voerde vannacht aanvallen uit op militaire doelen in Iran. De Iraniërs slaan terug en zij claimen vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te hebben geraakt. De twee waarschuwen elkaar vooral niet verder te gaan met de aanvallen, maar dat maakt maar weinig indruk. Afgelopen jaren zijn er zeker 100 kinderen van 12 jaar of jonger via Snapchat misbruikt. Sommige van hen worden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van honderden rechtbankenuitspraken. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken, maar ouders klagen dat de app helemaal niets controleert. En het is een lekkere nacht voor de elftallen van Engeland en Colombia. Beide landen zijn in hun groep bovenaan geëindigd. Engeland won met 2-0 van Panama, dat is uitgeschakeld. En in die pool gaan Kroatië en Ghana ook door, zij speelden 2-1. Colombia speelde tegen Portugal, dat bleef 0-0. Portugal gaat door als tweede. Dan het Veronica Weer van Weer Online. De buien trekken via het noorden langzaam het land uit en daarna klaart het op. Straks gaat de zon schijnen en wordt het 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien.

0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op verschillende plekken zorgt de ingeslagen bliksem vannacht voor brand. Het gebeurde onder meer in Wassenaar, Snelrewaard en Landsmeer. In Landsmeer moest er ook iemand gewond naar het ziekenhuis. Verder zorgt het vele regenwater voor veel meldingen, bijvoorbeeld in Amsterdam. Inmiddels is code oranje overal opgeheven. Het staakt het vuren tussen Iran en Amerika lijkt alweer in de prullenbak verdwenen. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen en zeggen dat het vergeldingsacties zijn nadat er afgelopen dagen ook al aanvallen waren. Ook slaan ze dreigende taal naar elkaar uit. Afgelopen jaren zijn zeker 100 jonge kinderen via Snapchat misbruikt. Sommige van hen werden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van allerlei rechtbankuitspraken die ze hebben doorgespit. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken, maar deze slachtoffertjes waren jonger. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Ze verloren voor de wedstrijd tegen Tunesië hun nog ongeboren zoontje. Ondanks het verdriet blijft Gakpo na overleg met zijn vriendin wel bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van morgen op dinsdag. Het Veronica Weer van Weer Online. De buien zijn bijna het land uit en dan gaat de zon straks weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
11: Sorry, maar het is WK!
12: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
4: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
6: De beste muziek aller tijden.
7: Dit is Veronica.
8: Let's do it.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!

0: van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
6: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: anders voor je vakantie vind je bij Bol. Get ready for the OG. All y'all
1: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Blikseminslagen hebben vannacht voor flinke schade gezorgd. In Landsmeer moest iemand gewond naar het ziekenhuis na brand in een huis. Ook in Wassenaar en op een boerderij in het Groningse Toornwerd sloeg de bliksem in. In Veldhoven is door harde windstoten een groot deel van een oude molen beschadigd. De kap met wieken ligt op de grond. Op de TT in Assen werd het programma gisteravond een paar keer stilgelegd vanwege het noodweer. Het optreden van Danny Vera ging helemaal niet door. Het concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion in Amsterdam moest eerder stoppen. In Amsterdam was ook veel wateroverlast door de regen en viel hier en daar de stroom uit. De aanvallen in het Midden-Oosten zijn weer opgevoerd. Amerika viel militaire doelen in Iran aan als wraak voor een beschieting in de straat van Hormuz. Daar werd een schip geraakt. Daarna schoot Iran drones en raketten af op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. En op het WK voetbal is Iran uitgeschakeld. Het komt door gelijkspel tussen Algerije en Oostenrijk. Deze twee plaatsen zich nu allebei voor de 16e finales en Iran kan naar huis. Argentinië won met 3-1 van Jordanië en Lionel Messi verbeterde zijn eigen topscorersrecord. Hij heeft nu 19 goals gemaakt op een WK. Het Veronica Weer van Weer Online. De buien zijn bijna het land uit en er gaat straks de zon weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien.
4: Oranje fans opgelet,

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL. It's like
1: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: Kiss and Footloose.
1: Dit is de Veronica Weekend Ochtendshow.
0: Yes, good morning, welkom. Het is de zondagochtendshow. Mijn naam is Ferry. Lekker dat je ons aan hebt staan over deze bijzonder vroege dag. Ik weet niet of je een beetje hebt kunnen slapen. Het is wel voor de mensen die geen airco hebben. Als je een airco hebt, dan tel jij even niet mee in dit verhaal. Voor de mensen die geen airco hebben, het was wel iets beter te doen dan vrijdag op zaterdag. Want dat was echt helemaal een verschrikking. Vannacht was ook wel een plaknacht, maar met dat onweer en met al die regen. Het was iets verkoelender. Dus nou, hopelijk heb je iets beter geslapen. Wij zijn er voor je met de beste muziek aller tijden. Zometeen onder andere Billy Joel. Ook Amy Winehouse komt eraan. En ken jij het fenomeen Russenfeiring? Ja, je hoort het goed, Russenfeiring. Dat is in Noorwegen een heel ding. Dat is een soort eindexamenfeest. Althans, groepen scholieren leggen jarenlang echt tienduizenden euro's opzij. Om van die gigantische stadsbussen te kopen. En die van binnen volledig te verbouwen tot een soort van rijdende discotheken. Met lasers en sound systems. En ja, gemiddelde club is jaloers op, laat ik het zo zeggen. En dan gaan ze echt een maand lang feesten en alles erop en eraan. En elke bus moet dan ook een soort van eigen themalied hebben. En de gasten van de Bauza, die zijn er eigenlijk groot mee geworden. Die hebben echt gewoon, ja, serieus waar, gewoon alleen maar themaliedjes gemaakt. Jarenlang, inmiddels de zomerhit van 2026. Dit is

Iedereen heeft toch dagenlang gewacht om dit geluid te kunnen horen. Oh, heerlijk. Zo'n verfrissend buisje, klapje om weer tussendoor. Fantastisch. Ja, de KNMI heeft zojuist ook de code oranje ingetrokken voor de drie laatste provincies, Groningen, Friesland en Drenthe. Vandaag geldt nog wel code geel wegens de aanhoudende hitte. In het westen maximaal 27 graden, in het oosten maximaal 32 graden. Wat klinkt het opeens heerlijk cool met die 40 graden van afgelopen week. Billy Joel zo meteen, eerst Amy Winehouse en Mark Ronson en...

0: Billy Joel. And we didn't start the fire. Het is de zondagochtend van Veronica en ik vraag me even hardop af. Is het al te vroeg voor gitaren? Of valt dat mee? Anders ga ik zo meteen iets gitaarsachtig draaien. Sowieso zometeen iets van Genesis. En ook Calvin Harris komt eraan.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: Ja, voor alle hittehaters.
10: Wat is het tyfus heet, joh.
0: Goed nieuws hoor, want vandaag temperaturen tussen de 28 en 31 graden. En vanavond, dan gaat het pas echt afkoelen. En vanaf morgen, heerlijk joh, temperaturen 24 graden, beetje zonnetje, niks mis mee.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Gerard Ekdom.
11: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
12: En nu,
11: Ferry Omen.

Van Harris, Dua Lipa en One Kiss. Dit is Radio Veronica. Goedemorgen. Vanavond weer een WK-wedstrijd op de planning. Namelijk Zuid-Afrika tegen Canada. En die winnaar, dus of Zuid-Afrika of Canada... gaat dan in de volgende ronde tegen de winnaar van Nederland of Marokko. Maar goed, aangezien we die Marokkanen op gaan rollen... Dat bedoelde ik niet. Vanavond dus Zuid-Afrika tegen Canada op...

bij Veronica. En morgen nacht het Nederlands elftal tegen Marokko. En ik weet niet waar jij gaat kijken. We zien in de sportclub in de kroeg om 3 uur 's nachts of thuis op de bank. En ja, wat doe je dan tijdens de rust? Heb je wat behoefte aan vermaak? Dan zorgen wij voor een halftime show bij Veronica. Komen wij gewoon naar je toe. Regelen wij gewoon lekkere muziek, lekkere bitterballen, alles erop en eraan. Dus om die rust een keer leuk te maken. Alle info check je via radioveronica.nl. Dit zijn nu de Kuis.

0: bij Veronica. De beste muziek aller tijden, ook op je zondagochtend. Met De La Soul, zometeen ook Shaboozy komt eraan. Michael Jackson en ook Melissa Etheridge.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Sportief.
7: Oké.
6: Okay. Betrouwbaar.
7: Oké.
6: Okay. En zuinig.
7: Oké. Shun.
6: Sorry?
7: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
8: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
8: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl. Of bij jouw lokale vakgarage.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van 489 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
14: Sorry, het is WK.
15: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor 288 euro. Mediamarkt.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeels bij Bol.
19: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
18: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
21: Belisol.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
23: ANWB en gaan.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 8 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
0: Noodweer heeft vannacht voor flink wat overlast gezorgd. In het Utrechtse Snelrewaard ontstond een grote brand nadat de bliksem in een nok van een woning was geslagen. Ook in Amsterdam-Zuid vatte een dak vlam. Ook in Wassenaar, Nunspeet, Boskoop en het Groningse Toornwerd braken branden uit na blikseminslag. Door de storm waaiden in Brabant bomen om en was er schade aan daken. In Veldhoven kwam zelfs de hele kap van een monumentale molen naar beneden, met wieken en al. De TT in Assen moest gisteravond het programma een paar keer stilleggen. Een optreden van Danny Vera werd afgelast. Oekraïne heeft in Zuid-Rusland een olieraffinaderij in brand geschoten met drones. Er zijn volgens Rusland een dode en een gewonde gevallen. Rusland schoot raketten af op Kiev, daardoor vielen 2 gewonden. En in Venezuela is een jongen van 11 3 dagen na de aardbevingen levend teruggevonden onder het puin. De interim-president postte er een video van en noemt het een bron van hoop voor het hele land. Er worden nog 10.000 mensen vermist. Meer dan 1.400 zijn doodgevonden. Het Veronica Weer van Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust is het met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
25: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
27: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
26: Oh, Otrium?
27: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
28: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
29: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch en Soda en meer.
30: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
31: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.

0: met Ferry.
1: Jo, dat is Shaboozy en A Bart Song bij Veronica. Ik was vorig jaar bij een concert van hem in Amerika. Was hij een hele roadtrip aan het maken in Texas. Weet ik toevallig ook. Dus nou, ik ging naar een concert van Shaboozy. En als in Nederland een concert begint om 9 uur... dan begint het ook echt om 9 uur. En niet om 1 over 9, echt stipt om 9 uur. Dus ik dacht, nou, Shaboozy die treedt op om 9 uur op. En nou, we waren er al om 9:15. Nou, om 9 uur geen Shaboozy. 9:05 geen Shaboozy. Ik al op mijn klok kijken, al die Amerikanen omheen. Die hadden de dag van hun leven, dat maakt helemaal geen flikker uit. 9:10 geen Shaboozy. 9:15 geen Shaboozy. 9:30 geen Shaboozy. De beste man kwam om 9:30 aankakken. Ja, dat hoef je in Nederland niet te proberen, hoor. Dan heb je meteen een hele bierdouche op je hoofd. Kan ik je niet aanraden. Maar in Amerika kan dat gewoon helemaal. Is geen enkel probleem. Die hadden echt, 40 minuten dat hij later kwam. De dag, de avond van hun leven, die Amerika. Dat maakt echt helemaal geen flikker uit. Door de A-Bar Song bij Radio Veronica. Zondag ochtendshow met Kelly Clarkson. Zometeen ook Michael Jackson. En dit is De La Soul en Ring, Ring, Ring.

Oh, Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Wat een banger blijft dit, zoals een gemiddelde Gen Z'er zou zeggen. En laat ik dat nou net zijn. Dus ik mag dat roepen, Since You've Been Gone. Dus bij Radio Veronica tussen de zondagochtendshow met Michael Jackson zometeen. En straks vanaf 10 uur alleen maar muziek uit de jaren 80 in dat 80s Only Weekend. Bij de one and only Maurice Verschuren en ook vanmiddag bij Dennis Hoebe. En vanavond om 6 uur, ja, de hele dag gewoon lekker Veronica luisteren. Namelijk de platenzaak, 2 uur lang alles vanaf vinyl met Wouter van der Goes.

0: Michael Jackson en After Wall. Dit is Radio Veronica. Goedemorgen, Amy McDonald. Zometeen Robbie Williams en ook Shocking Blue. En het aller makkelijkste spelletje van de Nederlandse radio. Je hoeft er zeer weinig voor te doen. Wat je moet doen, vertel ik je zometeen. En je kan er een t-shirt mee winnen. En misschien vandaag ook nog wel een kleine platentas erbij.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Bij de Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
6: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van de Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij de Telegraaf.
5: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, de Telegraaf.
7: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijk

0: vernieuwde app te downloaden via de App Store of Google Play.
1: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
5: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: De dag begint lekker zonnig. Temperaturen tussen de 25 en 31 graden vandaag. Vanavond trouwens wel meer kans op wolken, regen, onweer, al dat soort benden.
1: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
8: En nu.
1: Ferry Omen.

0: Veronica.
1: Ik wil een t-shirt.
2: Ik wil een t-shirt.
1: Ik wil een t-shirt omdat. Ik wil een t-shirt.
3: Ik wil een t-shirt omdat.
0: Het is de zondagochtendshow en zoals je misschien wel bent gewend, elke zaterdag en zondag zo rond 8:15 strooi ik met gratis Veronica t-shirts. En iedereen die er graag eentje wil hebben, aan iedereen die er eentje verdient. Wel een goede reden. Ik heb wel een goede reden nodig. Dus waarom verdien jij een Veronica t-shirt? Mag je even doorsturen via de gratis app van Radio Veronica. Elke reden is op zich goed. Hè? Ik ben fan, vind ik dat wel een slappe reden. Maar als je bijvoorbeeld keihard moet werken of zo vandaag of wat dan ook. Waarom verdien jij een Veronica t-shirt? Mag je doorgeven via de gratis app. En wie weet bel ik jou zo meteen terug. En dan stuur ik er eentje vers gestreken en vers gewassen naar jou op.

0: bij Veronica voor de allerlaatste keer. Klinkt dit heftig genoeg zo? Ja? Ja? Oké.
1: Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt omdat. Ik wil een t-shirt.
2: Ik wil een t-shirt omdat.
0: Yes, good morning. Het is de zondagochtendshow. En elke zaterdag en zondag zo rond 9:15 strooi ik met gratis Veronica t-shirts aan iedereen die er eentje graag wil hebben. Aan iedereen die er eentje verdient. Kan van alles zijn. Heel wat berichtjes binnengekomen via de gratis app van Radio Veronica. En ik zei het al, ja, de laatste ronde was mijn laatste weekendprogramma hier. Dus ja, de laatste keer dat ik een gratis t-shirt weggeef. Misschien wel aan jou, Raymond. Raymond, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Gewoon keihard aan het werk vandaag?
3: Ja, wij werken gewoon inderdaad. Even een paar uurtjes wel, maar we zijn wel aan het werk.
0: Want dat is meteen ook de reden waarom jullie een t-shirt verdienen natuurlijk, omdat jullie keihard moeten werken vandaag.
3: Ja, precies. Dat was inderdaad de reden wat ik had opgegeven, ja.
0: Want wat voor werk doe je?
3: Ja, we hebben een bakkerijwinkel. Dus we verkopen dadelijk verse vlaaien en broodjes.
0: Oh, heerlijk. En wat is nou de beste fly die je kan nemen?
3: Ja, de rijste natuurlijk.
0: Ja?
3: Voor mij is dat de rijste. Maar iedereen heeft zijn favoriet.
0: Oké, maar dat is, jij zegt, goh, als je deze kant op komt, neem die dan.
3: Ja, zeker. Okay.
0: Maar alleen fly of ook broodjes, dingetjes?
3: Broodjes, verse broodjes hebben we inderdaad.
0: Oh, heb je met maanzaad?
3: Ja, ook.
0: Oh,
3: zeker.
0: Dat vind ik zo ongelooflijk. Dan heb ik een deal, dan krijg jij een t-shirt, krijg ik een maanzaadbolletje en een stukje fly.
3: Ja, zeker. Op het moment dat jij hier komt, dan krijg jij dat van mij.
0: Nou, dan hebben we het hierbij afgesproken en veel plezier met je t-shirt.
3: Top, dankjewel.

Eric Harmer en Hungry Eyes bij Veronica. Goedemorgen. Het is de zondagochtend, misschien net ontwaakt naar weer een nieuwe plakkige nacht. Zometeen onder andere Duran Duran, Living Color en ook The Eagles.

0: 30. Altijd laag.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
11: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
12: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
13: Sorry, het is WK.
14: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
15: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
16: Dat gaan we vieren.
15: Zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Dat gaan we vieren.
15: Aldi.
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
15: Dus nu naar Aldi.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
20: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
21: Hola, ¿dónde está mi casa?
20: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
21: Paella, paella.
20: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
21: Buenas noches.
20: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
22: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
23: Opgelost, Autotaalglas.
24: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
0: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door de storm vannacht rijden de treinen nog niet helemaal lekker. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Het duurt nog even, want ze konden pas gaan repareren toen de storm was gaan liggen. Veel andere plekken liggen bomen en takken op het spoor en rijden er minder treinen. Door blikseminslag is op veel plekken brand geweest. In Landsmeer was brand op een zolder, 1 persoon raakte gewond en de buren moesten hun huis uit. In de buurt van Oudewater was een grote brand in een woning met een rieten dak. En in Veldhoven is een monumentale molen vernield. De kap en de wieken liggen op straat. Er is opnieuw een kind levend onder het puin van de aardbeving in Venezuela gehaald. Het is een jongen van 11. De interim-president noemt het op X een teken van hoop. Gisteravond was er opnieuw een aardbeving in hetzelfde gebied van de bevingen woensdag. Er worden nog tienduizenden mensen vermist en er zijn ruim 1400 doden. En Argentinië won vannacht met 3-1 van Jordanië en dat was niet het enige feestje. Messi scoorde zijn 19e doelpunt op een WK en verbeterde zijn eigen record. Het is zijn 6e doelpunt dit WK voor Argentinië. Dat is groepswinnaar geworden. De eerste tegenstander in de knock-outfase is Kaapverdië. Het Veronica Weer van Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
16: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
26: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
27: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
26: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
28: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
29: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
30: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
31: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: is de Veronica Weekendochtendshow met Ferry Omen.
1: Dit is echt verschrikkelijk. Laat ik het zo zeggen, je wordt er alles behalve geil van.
0: Veronica.
2: Dit is Veronica.
3: Bij mij op nummer 1, ja.
2: Yay! De beste muziek aller tijden.

0: my credit's no good.
1: Living Color en de Glamour Boys.
2: Dit is de Veronica Weekend Ochtendshow.
1: Yes, yes. Ja, ja. Wat heb je nog meer? CC. Goedemorgen, het is het zondagochtendshow van Radio Veronica. Mijn naam is Ferry. Lekker dat je ons aan hebt staan en heb je een beetje kunnen slapen vannacht. Zeg ik licht sarcastisch tegen de mensen die geen airco hebben. Als je een airco hebt gehad, dan heb je waarschijnlijk een heerlijke nacht gehad. Maar vannacht en nog zeer plakkerig voor de mensen die geen airco hebben. Tenminste, wel in mijn geval. Het nog bloedheet, maar je kan ook niet alles openzetten, want het onweerde keihard. Maar vanaf vandaag dan wordt het echt veel beter. En temperaturen tussen de 25 en 31 graden. En ik zag vanavond, tenminste in Almere waar ik woon, lekker temperaturen richting de 22 graden. Dus hopelijk is dat op heel veel plekken in de rest van het land ook. En kan het lekker af gaan koelen vandaag. Dat zou lekker zijn. We zijn er voor je met de beste muziek aller tijden. Zometeen in de vorm van de Eagles. Ook Rihanna komt eraan, net zoals de Beach Boys. Eerst Sierra Spyro, dit is Material Lover.
2: De beste muziek aller tijden. Radio Veronica.

These Nights bij Veronica Zondagochtendshow. Vanavond weer een WK voetbalwedstrijdje op de planning. Zuid-Afrika tegen Canada. En de winnaar van een van die twee landen, die speelt dan tegen Nederland of Marokko, wat natuurlijk morgen nacht is. Om 3 uur begint Nederland tegen Marokko. De Beach Boys zo meteen. En dit is Rihanna en Don't

0: Hey Veronica met Kees Jones en Martijn. Coldplay komt eraan binnen nu en anderhalve minuut.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo. It's like
5: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
0: Veronica Weerbericht. Yes, good morning. Krijgen we een berichtje binnen van Mark Vinkers. Die zegt, goedemorgen grote vriend. Ik rol net uit bed na een lange nacht vol met onweer en hoge temperaturen. Ach, zo'n plaknacht. Ja, aankomende nacht waarschijnlijk ook. Temperaturen van 22 graden s'nachts. Ja. Vandaag trouwens even tussen de 25 en 31 graden. Lekker zonnig en vanavond kan het gaan onweren.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdop.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu.
9: Ferry Omen.
10: Met de beste muziek aller tijden.
11: Ja, goedemorgen mensen.

0: Adventure of a Lifetime bij Radio Veronica. Het station dat zorgt voor de leukste rust tijdens het WK. In plaats van zo'n kwartier reclame kijken, zorgen wij voor de halftime show. We komen bij jou langs, bij jouw sportclub of bij jou thuis, om de rust te verzorgen. Misschien kunnen we deze wel voor je draaien. Bijvoorbeeld, ja, Rutger van Barneveld. Dus meld je even aan via radioveronica.nl.
1: Radio Veronica.
2: Ferry Omen.
3: Hij is er gewoon, het luistercijferkanon van Nederland. Bel Ferry Omen.
4: Maar ook medisch advies, relatieadvies en eigenlijk alle advies die je nodig hebt. Gewoon bij Ferry, dan zegt hij hallo. En dan komt er een mooi verhaal.
1: Veronica.

0: rocken all summer long bij Radio Veronica. Zometeen na 10 uur de one and only Modis verschuren. En ja, voor mij stopt het na deze uitzending. Dat klinkt heel tranentrekkend en heel lastig à la Twan van Beper praten.
1: Ja, maar, en wat moet je dan zeggen? Er komt een... Ja, ik... Einde van 20 jaar is de duursport. Spoelijk.
0: Ja, blijft een fantastisch fragment. Nee, ja, ik heb een paar weken geleden besloten te stoppen in het weekend bij Veronica. En niet omdat ik het niet meer naar mijn zin had of zo. Maar ja, er zijn meer dingen die ik leuk vind in het leven om te doen. Ook achter de schermen bij de radio. En dan ja, is de combinatie van door de week werken en nog een keer in het weekend. Ja, soms een beetje veel. En ja, ik blijf wat mij betreft lekker vaak invallen hier bij Veronica. Dus ik zie dat ook helemaal niet als een tranentrekkend afscheid. Sowieso deze zomer ben ik al lekker vaak te horen. Maar ik wil er ook helemaal verder geen groot ding van maken. Maar ja, de afgelopen jaren toch veel Veronica vrienden gemaakt. Jij die luistert. Dus ja, ik wil je in die zin wel even bedanken. En nou, binnenkort zit Lisanne Bronckhorst op deze plek. Elk weekend tussen 7 en 10. En voor de rest is het ook gewoon zondagochtend richting het 80s Only Weekend. Oftewel alleen maar muziek uit de jaren 80 met Maurice Verschuren. En ook vanmiddag bij Dennis Hoebe. Geniet van je weekend. Geniet van het koelere weer. En dit is Fleetwood Mac en Little Lies bij Veronica.

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Sportief.
3: Oké.
2: Betrouwbaar.
3: Oké.
2: En zuinig.
3: Oké.
2: Sorry?
3: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
4: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
4: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl. Of bij jouw lokale vakgarage.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
18: Een ijskoffie voor mevrouw.
17: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Kussie.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Oh, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, of jij even?
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 10 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door het hele land hebben de treinen last van stormschade. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden er geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Ook rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg en tussen Utrecht en Amersfoort door bomen en takken op het spoor en een kapotte bovenleiding. Op veel andere plekken rijden minder treinen. In de buurt van Antwerpen is vannacht de bliksem ingeslagen in een kampeerboerderij waar 24 kinderen logeerden. De schuur waar ze lagen te slapen vloog in brand. Alle kinderen zijn geëvacueerd, twee moesten naar het ziekenhuis. Door het noodweer is in Veldhoven vannacht een oude molen zwaar beschadigd, maar de eigenaar is van plan hem te gaan restaureren. Ik ben heel blij dat er niemand gewond is geraakt, zegt hij. De kap van de molen woei los en klapte met wieken en al op de grond. De molen is al ruim 100 jaar familiebezit. En volgens Bahrein is er een woongebouw geraakt bij aanvallen van Iran op Amerikaanse doelen. Het zouden geen doden zijn. Ook Kuwait werd aangevallen. Het is de tweede dag op rij dat er weer wordt geschoten door de VS en Iran na het staakt het vuren. Het begon met een Iraanse aanval op een tanker in de straat van Hormuz. Het Veronica weer van Weer Online. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
15: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij Fomar, voordeel markt.
16: Fomar, voordeel markt. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Paella, paella.
16: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 20.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: We starten de zondagochtend ethisch. Gewoon met een bak emotie van heb ik jou daar. De Dijk hoorde je bloedend hart.
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste ethisch op Radio Veronica.
0: Welkom, de day after. Twee dagen code rood. Oh, code rood. Het is nu 28 juni. Het is nog steeds warm, maar vannacht schijnt een goed moment te zijn om de bol te luchten. Maar ik vertel je er zo meteen meer over een half uurtje. Hey, welkom. Dit is het weekend met de beste ethisch. Bij mij en bij Dennis Hoebe. En die hoor je tussen 2 en 6. Hoor je alleen maar de allergrootste rammers uit dat decennium. En ik kan me zo voorstellen dat je zit te luisteren. En dat je ofwel zondagochtend relaxed ochtendje hebt. Of zoals Marian gewoon al keihard met een grasmaaier bezig bent. Dat zal de buurt leuk vinden, Marian. En je wil iets horen? Geef het vooral door. Dat doe je via de gratis Radio Veronica app. Ik heb voor je onderweg ABC, Diva en dit is Bon Jovi.
1: Maurice Verschuren.
2: Je loopt hier maar als een klot en mayonaise met slazo's benen of er niks aan de hand is over de camping. Ik snap dit niet.

ABC en Bon Jovi ook nog er straks. Bon Jovi begint trouwens met de Forever Tour op 7 juli. En het had niet veel geschild of het was allemaal niet doorgegaan, het feest. John Bon Jovi heeft een stembandoperatie gehad. Gelukkig is dat goed afgelopen. En het gekke is, hij zegt, ik heb altijd goed geleefd. Ja, rockartiesten die toch gezond leven, ze zijn er. Ik heb altijd gezongen op de manier waarop het hoort. Volgens het boekje. En toch was ik mijn stembanden aan het vernielen. Maar hij is blij dat hij weer op het podium kan gaan staan met de Forever Tour. Radio

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
2: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van de Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
1: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijk

0: vernieuwde app te downloaden via de App Store of Google Play.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: Veronica Weerbericht.
7: 21 graden aan de kust tot 30 in het oosten. Het blijft broeierig met kans op stevig onweer en buien. Vannacht komt de temperatuur weer onder de 20 graden. Luchten. Ramen open, deuren open. Kom maar, laat al die muggen maar binnen. We starten de week morgen met normaler zomerweer. 22 tot 26 graden en een mix van wolken en zon. Ook af en toe een buitje en dat houdt de komende dagen even aan.
8: Maurice Verschuren.
9: I am a beautiful black woman that also sometimes identifies as a cat or a dog.

0: Chain Reaction, you're the Diana Ross and Toto with Rosanna.
1: Move the needle back to the beginning and play the record over again right now.
2: The Vinyl Countdown.
0: En je weet het, vanavond tussen 6 en 8 is Wouter van der Goes weer bij. Met 2 uur lang van het allerbeste vinyl. We hebben daar een heel programma voor, dat heet De Platenzaak. Nou, in het weekend draai ik ook altijd even wat van vinyl, dat is hartstikke leuk. Het wordt hartstikke mooi bijgehouden wat het meest verkocht wordt in Nederland. En ik denk deze week voor de laatste week, Ferry, met jou het overzicht, hè?
3: Zeker weten.
0: En mijn hart bloedt.
3: Ja, dat, wat dacht je wel van die van mij? Maar ik heb ook meteen nog slechter nieuws.
0: Ja.
3: Dat K3, de Originals Live, is gezakt van 3 naar 17.
0: Ach, dat is eigenlijk hartstikke goed nieuws.
3: Okay.
0: Dat maakt het allemaal weer goed. Ja, die stond vorige week op nummer 3. Ik begreep dat niet, maar dat is echt veel verkocht dus.
3: Ja, maar er zijn hele generaties mee opgegroeid. Ja. En die vinden dat fantastisch.
0: Ik weet het ook wel, maar bij mij komt echt het bloed uit mijn oren als ik het hoor. Ja, sorry, het spijt me. Maar wat is dan wel de top 3 deze week?
3: Top 3, Michael Jackson met Thriller. Joe Bonamassa op 2 en op 1. Oh. Uiteraard, daar staat ze weer, Olivia Rodrigo.
0: Oh, Joe Bonamassa ook nog. Wat leuk.
3: Ja, grappig hè?
0: Nou, wij zitten in het 80's Only Weekend. En, ik zie natuurlijk weer dat ik het helemaal verkeerd heb. Ik heb de platenspeler weer niet aangesloten. Oh, wat ben ik een amateur. Praat jij het even vol?
3: Ja, maar dit zeg je elke week tegen mij. Het lukt me overigens ook wel weer elke week, maar...
0: Pick-up links, hè?
3: Ja.
0: Pick-up links.
3: Pick-up links, inderdaad. Vanaf volgende week moet je dan wel even fixen dat je even op tijd aan opstaat.
0: Ook nog de goede plaat uitzoeken, want ik ga
3: draaien. Wat heb je meegenomen, ja?
0: Ik heb meegenomen een leuke verzamelaar, Hits Album 5 uit de jaren 80, met allemaal grote hits als Survivor en Wham en Europe. En wat ik ga draaien... Dat was nog het eindje van Wham. Wat ik ga draaien is deze. Het is heel goed voorbereid, hoor je dat? Echt heel goed voorbereid.
3: Ook dat is Maurice Verschuren.
0: Ook dat is Maurice Verschuren, ja. Don Johnson draai ik voor je. Heartbeat. En vanavond 2 uur lang alleen maar vinyl met onze Wouter vanaf 6 uur. Check it out.

0: Maurice, we zijn weer aan het genieten. Marco is er ook weer bij via de app. Icehouse hoorde je, Hey Little Girl en Madonna. Madonna in Like a Prayer. Er zou dus een film komen, hè, van Madonna. Een zogenaamde biopic. En daar wordt al jaren over gepraat. En nu is eigenlijk de kogel door de kerk. Het gaat niet door. Nou heeft Madonna onlangs een interview gegeven en ze heeft gezegd dat de reden is het budget. Ze zegt, ik heb 2 jaar eraan gewerkt, met alle mensen van Universal Studios doorgebracht om de begroting rond te krijgen, de acteurs te casten, en we kregen ruzie over het budget. Ik heb een buitengewoon leven geleid, zegt Madonna. Een enorm leven, dus ik had een enorm budget nodig. En dat ging dus niet door. Zelfs Universal, en die zijn toch rijk, hè? Die hadden zoiets van, nee, maar dit kan Bruintje niet trekken. Nou goed, toen later werd ze benaderd door Netflix. Maar goed, daarvoor mocht ze dan dat script waar ze dan de afgelopen jaren aan had gewerkt met Universal weer niet gebruiken. Dus een hoop gedoe allemaal. Dus het komt er niet. Het komt er voorlopig niet. Dus Madonna krijgt niet haar eigen Michael, zeg maar. Dat voorlopig niet. Het is slecht nieuws, jongens. Dit is Radio Veronica met de beste ethisch. Zometeen Sting voor je. En ook Aha, die is ook lekker. Take on me binnen nu in een paar minuten.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
4: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
5: Dat gaan we vieren.
4: Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
8: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: ANWB en gaan.
14: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch en Soda en meer.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
5: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
4: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De brandweer is op allerlei plekken nog aan het nablussen na blikseminslagen. Onder andere in de provincie Groningen. Daar waren 2 grote branden en allerlei kleinere. De brandweer heeft de situatie behandeld op de manier van een oudejaarsnacht en zegt het was extreem. Het enorme containerschip Galapagos is door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt het een belangrijke mijlpaal, maar waarschuwt voor te veel optimisme. Afgelopen nacht deden Amerika en Iran weer aanvallen over en weer. En vrijdag werd een tanker beschoten in de zeestraat. Een Russische oud-soldaat is gearresteerd na een kritisch filmpje. Hij eist erin een gesprek met president Poetin en zegt dat hij moet weten hoe het er echt aan toe gaat aan het front. Soldaten worden uitgebuit en gemarteld door hun leidinggevende, zegt hij. Het filmpje ging viraal en afgelopen nacht is hij opgepakt. Het zal je gebeuren, 2 wereldsterren op je bruiloft. Het overkwam een bruidspaar in Chicago. De broer van de bruid had Martin Garrix en Ed Sheeran een berichtje gestuurd via Instagram en ze kwamen als grote verrassing. Op een video is te zien hoe de gasten helemaal uit hun dak gaan. De 2 hadden in de buurt opgetreden. Het Veronica Weer van Weer Online. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, 0,5 kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
16: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
18: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
19: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
20: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
21: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
23: Bed
0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi.

0: foto van een prachtig bos waar hij aan het wandelen is met zijn hond. En hij zegt, dit kan niet beter, Sting Fragile. Ja, ik zoek ze gewoon uit, weet je. Ik voel dat, Harry, ik zie dat in mijn derde oog. Ik voel dat, ik zeg, jij loopt door het bos. En ik denk, ik moet deze draaien voor mijn vriend. Zo werken die dingen. Aha, doe je ook nog, en Take On Me. Hey, het is Radio Veronica op zondag 28 juni en er gaat iets heel leuks aankomen. We hebben het Radio Veronica Café inmiddels gesloten. Daar zijn alle rekeningen betaald. Er is in de wijde omtrek van Breda geen bitterbal en geen frikandel meer te vinden. Maar we blijven iets leuks doen met het WK hier bij Radio Veronica. Wij gaan namelijk jou verwennen met de zogenaamde halftime show. Je kent het wel, in Amerika is natuurlijk voetbal, of zoals ze dat daar soccer noemen. Alhoewel, daar zijn ze nu een beetje vanaf. Dat is niet het grootste, nee. De halftime show bij de Super Bowl. Je kent het wel. Dat is het event, het sportevent. En wij dachten bij Radio Veronica, laten wij zelf een soort halftime show organiseren. En dat gaan we bij jou thuis doen. Nou, vrijdagochtend hebben Gerard Ekdom en Frank van het Hof gezegd wat we nou precies gaan doen. En ik ga dat nog een keer aan je laten horen. Want ik denk dat je dit heel leuk gaat vinden.
1: Zeg je Amerika, dan zeg je natuurlijk, legendarisch zijn hier in Amerika, die halftime shows.
2: Ja.
1: En noem maar willekeurige artiesten. Ze hebben daar gestaan, hè, bij die halftime shows. Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars, Justin Timberlake,
2: ja, Nipplegate. Weet je nog, Nipplegate? Ja, met Janet Jackson.
1: Paul McCartney, Madonna, Rolling Stones, Bruce Springsteen hebben daar allemaal gestaan tijdens zo'n halftime show.
2: Ja, wij kunnen niet achterblijven. Daarom presenteren wij, zolang Oranje meedoet, de Radio Veronica Halftime Show bij jou thuis. Minuut rust in de pauze. Nee. In de halftime show rukken alle DJ's van Radio Veronica uit. Gewapend met 6 vierkante meter aan confetti. Nou, dan kom jij erin, Frank. Met confetti.
1: Ja,
2: rookmachines. Ik denk dat ik rookmachines. Lampjes en een USB volgeknald met de grootste knallers, klappers en hits om bumper aan bumper weg te starten. Het is ook mooi dat dan op een gegeven moment de wedstrijd even klaar is. Weet je, we hebben de eerste helft gehad. En dan komen wij bij die. Ja, goedemorgen! Dat is de halftime show van een kwartier.
1: Ja.
2: En dan gaan we weer weg.
1: Dat is het. En dan, overigens, de troep ruimen we niet op.
2: Nee, want het leuke van Frank is, hij neemt wel confetti-kanonnen mee en hij gooit ze ook echt daadwerkelijk open. Maar daarna is het klaar.
1: Ooit een keer op jouw verjaardag heb ik heel veel confetti in je slaapkamer afgeschoten.
2: Dat hangt nog steeds in het plafond. Het is serieus. Ik kan je een foto sturen, het hangt nog steeds in de lamp. Maar goed, de eerste wedstrijd is maandag al om 3:00 s'nachts. Dus komen we
1: om 3:45. Doen we de halftime show om 3:45 s'nachts?
2: Ja. Ja, natuurlijk. Ja, dat gaan we gewoon regelen. Dus laat me weten. Meld je aan via radioveronica.nl. Join the club. Dit is
0: Veronica. Het is mijn nachtmerrie, al die confetti in mijn kamer. Dat lijkt me vreselijk. Nou, meld jezelf aan, je weet wat je moet doen. Radioveronica.nl. Maak daar kans op.

0: Fiction Factory bij Veronica.
1: My favorite kind of weekend morning.
0: Feels like heaven. In het weekend verwennen we jou met de beste 80's. Je weet wel, de tracks uit dat decennium waar eigenlijk iedereen helemaal gek op is. En ook Nettie, die appte nog.
2: Jongens, wat weer een geweldige muziek. Ik ben opgegroeid in de jaren 80. In 66 geboren. En ik zit weer zo intens te genieten van de prachtige nummers die jullie allemaal draaien.
0: Nou, fijn om te horen, Nettie. En ik kreeg ook nog een appje van Willem. Die zegt, wij gaan naar Bryan Adams toe. Die

Hij zou eigenlijk op TB Classic staan, 11 juli. Maar dat is geannuleerd. Dat is ooit ontstaan vanuit Rock Werchter. Met Bryan Adams als headliner dit jaar. Maar dat ging niet door vanwege een medische ingreep van een onvervangbaar bandlid. Ja, dus het was niet zo even van, nee, we bellen Harry even of Richard en die zetten we daar neer. Nee, nee. De hele show werd afgeblazen. Maar gelukkig dus voor onze zuiderburen en voor ons ook. Is hij dus 15 oktober in Avals. En een dag eerder in de Ziggo Dome. En uiteraard hoor je hem hier in het weekend met de beste...

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bytes. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
10: Pas je eigen...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Veronica Weerbericht.
5: Nou, voor de meeste mensen en zelfs de zomerliefhebbers was het afgelopen week dit.
6: Don't like the fucking summertime, okay? Think it sucks. Hot, sticky sucks. Hot, sticky sucks. Okay? Okay.
5: Hot, sticky sucks. Ja, wij zijn in Nederland geen airco's gewend. Echt. Maar goed, het goede nieuws is dus, wat ik je wilde vertellen. We krijgen een beetje normaler zomerweer. Morgen wordt het allemaal wat okéer. 22 tot 26 graden. Een mix van wolken en zon verspreidt nog wel een buitje. Dat houdt een aantal dagen aan. Maar vandaag is het nog een beetje doorzetten met de broeierigheid. We hebben vandaag kans op stevige onweersbuien en hagel. En het is 21 graden aan de kust tot 30 in het oosten.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Wout en Frank.
7: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
8: En nu
7: Maurice Verschuren.

0: we hebben het overleefd, jongens. Code Rood. En al die dingen. I'm Still Standing, Elton John. Hij komt een nieuw album aan trouwens binnenkort. Ondanks zijn gezondheidsuitdagingen, want hij moet het op een heel andere manier doen, omdat hij bijna niks meer ziet, komt er toch een album aan.
1: Dus dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner.
2: Ik heb er gewoon geen herinnering aan.
3: Verscheurend vergeten classic.
0: We duiken even het Veronica muziekarchief in en gaan terug naar 1989. Een nummer 3 in dat jaar in ons land, in de top 40, voor Soul to Soul. Get Alive. Soul to Soul is eigenlijk een Britse groep die steeds weer andere bezettingen hebben. Er zijn een aantal bandleden ons ontvangen, maar de oprichter, Jazzy B, die is er nog. Het is nog steeds de drijvende kracht. En af en toe treden ze nog eens een keer op. En deze is zo gaaf, jongens. Oh, 1989, en het is net zo'n nummer dat altijd een beetje wordt overgeslagen. Weet je, dat altijd een beetje vergeten wordt. Dus ik draai hem even als vergeten classic voor jou. Soul to Soul. In het weekend met de beste 80's bij je vrienden van Radio Veronica. Goeie tip voor iedereen. Get

0: krijg nog een appje van Melanie. Die zegt het concert in april was waanzinnig. Hij was in ons land inderdaad. Paul Simon en Graceland bij Radio Veronica. Zometeen is het weer tijd voor Fout van Oud. Heb jij een lekkere foute plaat uit de jaren 80? Die je graag weer eens een keer zal willen horen? Dan kan je dat nu doorgeven. En dat doe je via de gratis Radio Veronica app. Ja, waar moet je aan denken? Gewoon foute platen uit de jaren 80. Modern Talking, Adam and the Ants, Sabrina. In de disco wordt vaak aangevraagd. Nou ja, er zijn heel veel foute platen gemaakt. Never Ending Story inderdaad, die hebben we laatst ook gehad uit die film. Nou ja, goed, dat soort platen, geef maar door via de app, kan ik het zo voor je draaien. En ook onderweg, Madness met Baggy Trousers. Veronica.
1: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: Allianz Direct. Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
8: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
10: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
9: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Diverse Olympische sporters zoals Jens van het Woud roepen op sociale media op uit te kijken naar shorttracker Sven Roes van Team NL. Graag delen staat erbij. Sven is gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Kort daarna was voor het laatst contact met hem. Sven Roes deed 4 jaar geleden mee aan de Olympische Spelen. Boerenactiegroepen hebben geen goed woord over voor de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. Ze vinden ze onuitvoerbaar en voorspellen dat veel veehouders zullen stoppen. Ze roepen de Tweede Kamer op om het hele pakket meteen naar de prullenbak te verwijzen. In Middelburg is een automobilist vannacht tegen een pand aangereden. Lag iemand gewond op de grond en volgens omstanders zouden er meer gewonden zijn. Die gingen er vandoor, net als de bestuurder. De politie denkt aan opzet. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt. En na het gelijkspel op het WK voetbal tussen Oostenrijk en Algerije wordt er volop gespeculeerd dat ze het op een akkoordje hebben gegooid. Maar dat is niet waar, zegt de bondscoach van Oostenrijk. Hij wijst op de slotfase, waarin het eerst 3-2 en toen 3-3 werd. Door het gelijkspel gaan beide landen naar de volgende ronde. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 langs de oostgrens. Aan het eind van de middag stroomt vanuit het westen koelere lucht het land binnen. En morgen is het dan 22 tot 28 graden.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
9: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
9: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
11: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
12: Dat gaan we vieren.
11: Zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Dat gaan we vieren.
11: Aldi.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi.
15: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
20: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
20: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Ik krijg al een appje van Ruud. Die zegt, is het nu al fout van hout? Nee, ja. Over een kwartiertje, maar deze is ook redelijk fout inderdaad. En tegelijkertijd ook wel weer een klassieker van heb ik jou daar, hè. Genie Falco.
1: De beste 80's. Ieder weekend op Radio Veronica.
0: En Madness met de baggy trousers daarvoor. En Madness reist op dit moment door heel Europa met hun zomertour. Ze hebben de afgelopen weken al heel veel uitverkochte festival- en openluchtshows achter de rug. In de UK. En 7 juli zijn wij eindelijk aan de beurt in een uitverkocht AFAS Live. Alhoewel uitverkocht, ik was gisteren nog aan het kijken of er nog kaartjes waren. Maar die zijn er wel hier en daar. Maar die zijn dan ongeveer ja, net zo duur als een zak boodschappen. Zo duur zijn ze, dat wil je gewoon niet. Binnen nu en een paar minuten is het tijd voor Fout van Oud. Komen al een paar leuke foute classics binnen. Heb je er ook eentje? Hij moet wel uit de jaren 80 komen en hij moet fout zijn. Geef het maar door via de gratis Radio Veronica app. Draai ik nu even de Human League voor je.
1: Maurice Verschuren.
2: En ja, vol met pillen gestopt natuurlijk. En wat drankjes. Maar ja, ik hoop, ik ben ook vrij snel moe. Dus ik hoop dan maar op.

Billy Idol, Sweet 16. Bij Radio Veronica ook nog Europe, Superstitious. En nog zo'n lekkere beuker uit de 80's. The Human League en Don't You Want Me Baby. Het is

0: platen komt, dan ga je zeg maar de blik open trekken van films en zo. Dan komen er dingen binnen. Oh, ongelooflijk. Ik bin wie doe, Marianne Rosenberg, komt Danielle mee. En Astrid heb ik aan de telefoon. Astrid, dankjewel voor jouw appje.
1: Graag gedaan.
0: Ben jij een beetje thuis in de foute muziek?
1: Nou ja, ik hou van jaren 80 muziek, dus ja, inderdaad. Ja, foute muziek wel.
0: Ja, er zitten altijd dingen bij die we toen helemaal te gek vinden, waarvan we nu denken, ja, eigenlijk kan het niet meer. Maar het is nog hartstikke leuk.
1: Ja, ja.
0: Hé, hey, en jij had er zo eentje voor Fout van Oud. Welke is dat?
1: Wind en Zeilen.
0: Ja, nou is het... Ja, van Splitsing.
1: Ja, van Splitsing, ja.
0: Nou is het zo dat altijd als het een beetje mooi weer is, zeker in de zomer, dan komt die plaat er af en toe eens een keer binnen. Dus er zijn er al een paar binnengekomen voor deze. Dus ja, ik denk ook meeste stemmen gelden. Het is nu wel tijd om hem een keer te draaien.
1: Ja, ik hoop dat het een beetje verkoelend is voor iedereen.
0: Ja, zo is dat. Hé, hey, dankjewel en een mooi weekend nog, hè.
1: Graag gedaan. Doei, bedankt.
0: Hoi.
1: Doei.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Eén ijskoffie voor mevrouw.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Oranje fans opgelet. KPN

0: weerbericht.
1: Het is 21 graden aan de kust tot 30 graden in het oosten.
2: Koud, hè?
1: En het blijft broeierig met kans op stevige onweer en buien. Vannacht komt de temperatuur weer onder de 20 graden. Dus dat is het perfecte moment om je huis te luchten en alle muggen uit de hele buurt binnen te laten. We starten de week met normaler zomerweer, 22 tot 26 graden. En een mix van wolken en zon. Af en toe ook een buitje en dat houdt de komende week aan.
3: Maurice Verschuren.
2: Stand op nul en doorgaan. Meer kan ik het niet meer maken.

U2 bij Radio Veronica. En daar straks uit de categorie, het maakt mij niks meer uit, ik geef het gewoon toe. Was ik ontzettend blij. En hopelijk jij ook met het draaien van die Donna Summer. This time I know it's for real. Echt, die is zo goed, joh. Ja, het maakt me niks uit. Ik heb genoeg testosteron. Ik geef het gewoon toe. Ik ga daar heel erg lekker op. Misschien is het wel een nummer dat we gewoon bij jou thuis kunnen draaien. Misschien wel midden in de nacht als Nederland speelt. Tijdens het WK is het zo, wij gaan nog iets heel erg leuks doen. Bij jou thuis of in je voetbalkantine of waar je ook voetbal kijkt, gaan wij de Radio Veronica Halftime Show organiseren. Wat eigenlijk inhoudt dat we echt op zijn Amerikaans gewoon een kwartier lang gaan knallen met muziek, confetti, de grootste hits, Radio Veronica DJ's, rookmachines. Noem het maar op. En dat doen we dus bij jou thuis. Of in je favoriete kroeg. Of waar jij ook voetbal kijkt. Nou, wil jij dat ook? De Radio Veronica Halftime Show. Ga even naar radioveronica.nl. Daar kan je jezelf opgeven en vind je alle informatie in. Ik denk dat dat een groot feest wordt. En misschien draaien wij dan wel This Time I Know It's For Real voor jou. Huh? Tijdens de rust. Met een heleboel confetti. En komen je vrienden van Radio Veronica bij jou langs. RadioVeronica.nl, daar check je dus alle info. Dit is Alison Moyet, Is This Love?

0: Alison Moyet is This Love bij Radio Veronica. Het weekend met de beste 80's. Met zometeen deze voor je onder andere.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
12: Sportief.
13: Oké. Okay.
12: Betrouwbaar.
13: Oké.
12: Okay. En zuinig.
13: Oké. Okay.
12: Sorry?
13: U zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
14: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
15: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
14: Vind jouw vakgarage-occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe 2+2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
22: Honor the craving.
23: Domino's.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all
3: bitches all look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
17: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 1 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Nederlandse reddingsteam van USAR heeft nog niemand gered in Venezuela na de aardbevingen. Eén poging lukte niet. Het was onmogelijk om bij het slachtoffer te komen en daarom gingen ze verder. Een aangrijpende keuze, zegt USAR. Dat is met een team met 8 honden in Venezuela. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het is nog onduidelijk of de treinen morgen weer normaal rijden. Het was een aparte dienstregeling door de hitte. Afgelopen nacht zijn bovenleidingen beschadigd geraakt door omgewaaide bomen en takken. Ook zijn er wisselstoringen en door dat alles kan de NS nog geen enkele voorspelling doen. Een aanrijding in Middelburg gisteravond lijkt opzet. Een automobilist reed meerdere mensen aan en ramde daarna een pand. 1 gewonde bleef liggen, de rest ging er vandoor, net als de automobilist. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt en de politie ziet er verband. En shorttrekker Sven Roes wordt vermist, zeggen collega-schaatsers, onder wie Jens en Melle van het Woud en Xandra Velzenboer. Ze delen een bericht op social media om naar hem uit te kijken. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden en reed in een auto met Team NL erop. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. En morgen is het dan 22 tot 28 graden.
24: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
25: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
26: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
27: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
28: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
27: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
29: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
30: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
29: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
31: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
32: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
33: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
34: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
35: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
36: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

Propaganda hoorde je. Duel Eye to Eye. En Queen ook nog. Breakthrough. En het leuke is dat Roger Taylor met een nieuw album komt binnenkort. Het is niet echt een vrolijk album. Violence, Insane in a Beautiful World. In september komt het uit. En het gaat over het geweld en alle ellende op dit moment in de wereld.

0: kreeg nog een appje binnen van Ricardo. Die is geweest bij de film He-Man, Masters of the Universe. Waar inderdaad een andere Queen-legende, Brian May, de soundtrack voor heeft gedaan. Er zit ook een Queen-plaat in. En dat is het moment van de film. Het ultieme moment van de film is als die Queen-rammer erin komt. En ja, het is echt een hele vermakelijke film. En als we het dan hebben over de jaren 80, ja, ik keek altijd He-Man. Ik weet niet of jij dat ook keek, maar dat was fantastisch. En nu is er dus een nieuwe film. En met de muziek van Brian May en van Queen erin. En ja, het is een beetje, ja, het is een beetje fout. Het is het genre, maar het is wel goed gedaan. Dus ik zou zeggen, als ethisch liefhebber, ga zeker even He-Man Masters of the Universe checken. Al is het alleen maar voor het epische moment dat Queen erin knalt in de bioscoop. Dan echt, jongen, dan zit je met kippenvel in die stoel. Dan denk je van, ja, pak ze, pak ze. Pak de slechte rikken. Zometeen hier onderweg, Phil Collins, Groovy Kind of Love. En dit is Earth, Wind and Fire, and Love Goes On.
1: I want to influence you to clap for a man who's a great influencer. In fact, somebody I hadn't heard of.
2: Maurice Verschuren.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Veronica.

Big Country in a Big Country, daarvoor Groovy Kind of Love. Phil Collins. En ik kreeg nog een appje binnen van Miranda, die zegt: Maurice, was het niet zo dat die Princess of the Universe in Highlander zit? Ja, Highlander 1986 en nu dus ook weer in de He-Man film waar ik het net over had. Masters of the Universe. I have the power. Heb je dat, ja, dat is dan wat He-Man zegt, maar dan met iets meer energie dan ik het zeg. Ja. Ik heb slecht geslapen, jij waarschijnlijk ook, door die bloedhitte en die rotmuggen, maar hij zegt dan I have the power, met echte toewijding, ja. Radio Veronica, in het weekend rijden wij de beste 80's voor je.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Oranje fans, opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bonnen voor 1,69. Bij
8: Fomar, voordeelmarkt, Fomar, voordeelmarkt.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
11: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Veronica Weerbericht.
16: Vandaag 21 graden aan de kust, 30 nog in het oosten. Het is broeierig, kans op stevig onweer met hagel en buien. Vannacht komt de temperatuur weer onder de 20 graden. Het ideale moment, ik zei het al, om je huis een beetje te luchten. En alle muggen binnen te laten. En we starten dan de week morgen met eigenlijk wat normaler zomerweer. 22 tot 26 graden, een mix van wolken, zon, af en toe een buitje. En dat houdt de komende dagen even aan.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Wout en Frank.
17: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
18: En nu
17: Maurice Verschuren
18: met de

0: One Night in Bangkok, Murray Head bij Radio Veronica. Ondertussen ben ik eventjes verbinding aan het leggen met Wouter van der Goes. Wouter, een hele goede middag.
1: Test 1, 2, 3, ontvangt u mij over?
0: Ik ontvang u luid en duidelijk.
2: Welkom op de platenzolder van Huizen van der Goes.
0: Hoe is de temperatuur daar op die zolder? Is dat een beetje ook te doen?
1: Dat is zeker te doen, want er hangt hier natuurlijk gewoon een airco.
0: Kijk.
1: En dat is om te beginnen voor mijn eigen... allerlei apparatuur anders veel te warm wordt.
0: Ja.
1: En omdat anders de platen smelten en dat moeten we niet hebben.
0: Wou ik zeggen, ja. Hey, wat ga je allemaal draaien vanavond in de platenzaak? Heb je al een idee?
1: Ja, ik ga heel even iets opzetten om je te laten horen. Omdat ik dacht, het is wel leuk om hier even een klein stukje wat te laten horen. Alanis Morissette. En dan denk je, maar waarom komt u met Alanis Morissette? Zij is volgende week dinsdagavond is zij in het Zuiderpark te Schravenhagen in Den Haag.
0: Ja.
1: En daar hebben we, ja, ik zit nu dwars door haar zang heen. Dat zijn discjockeys die gewend.
0: Maar ik doe ik ook altijd,
1: nee. Nee, maar luister, zij is dus volgende week is ze in het Zuiderpark. En ik mag 2x2 tickets daarvoor weggeven. Dus als je Alanis Morissette heel graag live wil zien, dan moet je er zeker volgende week, of moet je in ieder geval vanavond luisteren, en dan ben je er misschien volgende week wel bij.
0: Nice.
1: Ondertussen heb ik ook nog een plaat van AHA erbij gepakt. En als ik zeg, het nummer met de mooiste break in het midden. Welke plaat heb ik het dan over?
0: Oh, ik heb geen idee.
1: Van I've been losing you.
0: Ja?
1: En dan heb ik het over deze break.
0: Oh.
1: Dit is toch lekker?
0: Oh.
1: Ik ben op dit moment van plan om vanavond de show daarmee te beginnen. Maar ik weet nog niet of dat gaat gebeuren, want het kan tot het laatste moment kan het veranderen.
0: Ja, maar het is een lekkere rammer dit, ja.
1: Is een lekkere rammer. En we gaan natuurlijk richting de Zwarte Cross. Dus ik heb ook mijn LP's van Normaal erbij gepakt. Die zijn allemaal opnieuw uitgebracht vanwege 50 jaar Normaal.
0: Ja.
1: En deze draaien we ook.
0: Hoppa!
1: Is er ook nog een beetje rust in de hut, vraag ik je misschien af. Dan pak ik ondertussen heel even een andere van George Michael.
0: Kijk.
1: Dit is een van mijn favorieten. Older is de LP, die ook een paar jaar geleden opnieuw was uitgebracht.
0: Zo mooi dit. Laatst opgezet deze thuis, maar dan op cd. Maar daar hebben we het nou even niet over.
1: Nou, vind ik ook goed hoor. Het is gewoon een heel fijn album. En ik vind het mooi om van Alanis Morissette naar AHA, naar Deurdonderen, weer uit te komen bij Spinning the Wheel van George Michael. Nou goed, vanavond platenzaken vanaf 6 uur op een radiotoestel bij u in de buurt.
0: Kijk, dit is dus waarom dit programma zo ontzettend leuk is. Hè? Hartstikke goed. Wouter, wij spreken elkaar, of wij horen jou vanavond. Dankjewel.
1: Hoi.
0: Hoi, hoi. Ontzettend leuk is, hè? Hartstikke goed. Wouter, wij spreken elkaar, of wij horen jou vanavond. Dankjewel.
1: Hoi.
0: Hoi, hoi. Veronica.

0: Hoe kan je nou in zo'n weekend als deze niet draaien? Dat kan niet, hè? Don Henley in The Boys of Summer bij Radio Veronica. Geheel in korte broek, Dennis Hoebe, maestro.
1: Ja, daar ben ik weer. Fijn dat ik er ben.
0: Ja.
1: Ja, ik denk, ik zeg het zelf maar.
0: Ja, nee, ik vind dat ook. Dat is goed. Luister, je hebt een feestje binnenkomt. Goed dat ik er ben, hè, jongens.
1: Ja, precies.
0: Het wordt gezellig.
1: Hoe laat begint het applaus?
0: Ja.
1: Nee, dat zou een beetje narcistisch zijn. Maar ik vind altijd wel fijn als ik bij jou de studio binnenkom, dat er dan meteen een soort van zonnige sfeer hangt. En dat we meteen gewoon klaar zitten om te knallen.
0: En de boel is opgeruimd, hè? Dat is ook altijd fijn, toch?
1: Heerlijk.
0: Nou, Dennis, zo meteen veel plezier. Veronica.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt.

0: Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
15: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
16: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
17: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
18: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
19: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
18: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
22: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
23: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. €1. En Optimaal drinkyoghurt, 1-liter pak, ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
22: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
24: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 2 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan.
0: In Noord-Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en 11 mensen zijn omgekomen. Volgens Franse media is het een groep die zou gaan parachutespringen. Het zouden verpleegkundigen zijn zonder parachuteervaring, plus instructeurs en de piloot. Het vliegtuigje crashte kort na het opstijgen in een buitenwijk van Nancy. Het Nederlandse reddingsteam van USAR heeft nog niemand onder ingestorte gebouwen gehaald in Venezuela naar de aardbevingen. Sinds gisteren zijn ze aan het zoeken. Een reddingspoging lukte niet, het slachtoffer was onbereikbaar. Tijd is nu schaars, daarom is besloten om door te zoeken naar slachtoffers die nog wel te redden zijn. De schaatsbond KNSB is enorm geschrokken van het bericht dat shorttrekker Sven Roes wordt vermist, maar kan er verder niks over zeggen. Zijn vermissing werd gemeld door collega-schaatsers. De politie onderzoekt de zaak. Roes was in een auto van Team NL onderweg en is voor het laatst gezien bij Muiden. En de brandweer in Lage Vuurse kreeg vanochtend hoog bezoek toen ze naar stormschade aan het kijken waren, meldt het AD. Bij kasteel Drakenstein, waar prinses Beatrix woont, waren takken op een veiligheidshek gevallen en de prinses kwam zelf even kijken naar de schade. Het was vlakbij het graf waar haar zoon Friso ligt begraven. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig en 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. Morgen is het dan 22 tot 28 graden.
1: Nou, je gaat bijna denken dat het een lekkere temperatuur is, 28 graden. Maar het contrast is groot. Het Radio Veronica verkeer. Op dit moment zijn er 13 vertragingen. Totale lengte 44 kilometer. Dit zijn de meest opvallende. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 14 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Ook 14 minuten. En de laatste, de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. Daar is een ongeluk gebeurd. En de vertraging is daar bijna een half uur. Heel veel sterkte daar.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
3: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
25: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
26: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
27: Dat gaan we vieren.
26: Zo goedkoop, daar word je fan van.
28: Dat gaan we vieren.
26: Aldi.
29: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
26: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
27: Dat gaan we vieren.
26: Dus nu naar Aldi.
30: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
31: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
32: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
33: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
34: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
35: Honor the craving.
36: Domino's.
37: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

liedje over doorgaan als het even tegen zit. I Want Back Down, mij krijgen ze niet klein. Ja, dat hoeven geen grote dingen te zijn. En dat kan ook bijvoorbeeld als het even een beetje te warm is en je weet niet meer waar je het moet zoeken. Dan zou dit bijvoorbeeld even een kleine motivatie van de kant van Tom Petty kunnen zijn. Man die ooit bij de Traveling Wilburys terecht kwam, omdat hij zijn gitaar bij George Harrison had laten liggen en hem ging hem ophalen. En ja, ze waren daar toen bezig. Ze dachten, fijn dat je er bent, Tom. Als je er toch bent, zing even leuk een deuntje mee. En zo kwam hij bij een van de grootste supergroepen ter wereld terecht. In ieder geval qua leden. En hoe groot die mensen daarin zaten. Bijvoorbeeld George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne, Roy Orbison. Allemaal tezamen in deze supergroep, de Traveling Wilburys. Michael Jackson hoorde je daarvoor, de King of Pop. Man die ooit, denk ik, dansend ter wereld is gekomen. Dat zei hij ook in een interview ooit. Ja, ik denk dat ik de moonwalk uit ben gekomen. De moonwalk heb gedaan toen ik de baarmoeder uitkwam. Het zijn van die beelden die niet per se op je netvlies wil hebben. En Michael Jackson is iemand die toch ook mensen, ondanks dat er dingen zijn waarbij je dacht, dat hoeven we geen voorbeeld aan te nemen, zijn er dingen die daar ook waar die heel erg mensen mee probeerde te inspireren. Een van de mooiste uitspraken van Michael Jackson ooit was: de mooiste dromen heb je als je je ogen wijd open hebt.

Evenering en de Twilight Zone. En René die zegt via de app, heerlijk, geweldig, de Golden Earring. Ja, en ik heb ook dat gevoel wel een beetje. Elke keer als ik dit nummer van de Earring hoor, dan denk ik, ik heb het best wel een paar keer gehoord in mijn leven, maar het blijft op de een of andere manier betoverend. En daarom hoorde je hem ook hier tijdens het beste ethisch weekend van Radio Veronica. Johnny H. Jazz zat ervoor. I don't want to be a hero. If you don't want to, don't try. Jackie

0: Zich Jackie Graham. En ze was onlangs ook te zien in een televisieprogramma Celebrity Masterchef. Eigenlijk een beetje heel Holland bakt, maar dan in Engeland. En daar heeft ze toch lekker hoge ogen weten te gooien. Dus ze kan niet alleen zingen, ze kan ook nog koken. Set Me Free hoorde je. Dit is Radio Veronica, de beste 80's. Met zometeen op speciaal verzoek Lenny Kravitz. Ja, ook die brak door in de 80's. Het was het einde van het decennium, maar toch. Let Love Rule hoor je zometeen. En ook Lip Sync staat klaar.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
4: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet mis.

0: Telegraaf. Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Lees de Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Weerbericht. 3:30. Het is vanmiddag droog, vrij zonnig. Hoge temperaturen nog steeds, 27 tot 32 graden. Vanavond in het zuidoosten lokaal kans op een bui. En morgen is het ook droog en zonnig en wordt het 22 tot 28 graden. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 10 vertragingen momenteel. Totale lengte 33 kilometer. Dit zijn de drie opvallendste. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 12 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en Gorkum. Daar word je omgeleid en doe je er 6 minuten langer over. En de laatste, de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Er staat een auto met pech daar. En de vertraging is daar bijna een half uur. Heel veel sterkte.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Gerard Ekdom.
3: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
4: En nu
3: Dennis Hoebee.

Koeler dan dit krijg je het niet met dit warme weer. De kennismaking met Lenny Kravitz, Let Love Rule, was toen eigenlijk de vriend van Lisa Bonet. De zanger, de actrice Denise Huxtable in The Cosby Show. We hadden er wel eens van gehoord. We hoorden verhalen over dat ze met een gozer was die muziek maakte en die wel eens heel groot zou kunnen worden. Maar voor de rest hadden we geen idee. En nu weten we dat dat Lenny Kravitz was en dat hij toch uitgroeide tot in ieder geval een van de grootste artiesten van de 90s. En daarna ook nog vandaag de dag nog steeds een absolute knaller. En dit was dus eind jaren 80 de kennismaking met Lenny Kravitz. Let Love Rule, Lip Sync, hoorde je ook nog, Lip Sync moet ik zeggen. Altijd moeilijk om uit te spreken. Funky Town.

Je zou het een vergeetjes kunnen noemen. Frank Boeien en de Frank Boeien Groep en Doe Iets. En over vergeetjes gesproken, later vanmiddag ga ik weer op zoek naar een leuke vergeetjes. Een liedje dat je veel te weinig op de radio hoort. Maar eerst een battle samenstellen. Twee liedjes van één en dezelfde artiest tegenover elkaar. En naar jou dan de vraag, welke van de twee is het beste? Nou, er komen veel suggesties binnen al. Ik zie bijvoorbeeld Anna, die zegt, doe er maar twee van Madonna. Harris Davis, die zegt, een beetje power. Whitesnake, met de geweldige Atje van den Berg. En Jan Willem, die wilde graag twee van AHA. Maakt niet uit welke, zegt hij. Alice, die zegt, misschien een leuk idee om twee liedjes van Pat Benatar te draaien. Hoor je veel te weinig. Eigenlijk alleen Love is a Battlefield, maar die andere eigenlijk niet. En Dennis Hoekstra, Bob Marley, een beetje reggae op deze hete zondagmiddag is wel op zijn plaats. En dan zie ik ook nog Robert, die zegt twee van Bon Jovi, omdat hij weer zo lekker kan zingen. Ja, dat is inderdaad wel het geval. Bon Jovi heeft het heel moeilijk gehad. Nou, laten we zeggen, de afgelopen 6, 7 jaar. Maar uiteindelijk heeft hij de weg terug omhoog gevonden en zijn ze zelfs weer aan het toeren. En gaat het allemaal weer lekker met zijn stem. Nou ja, misschien een idee. Ik ga er nog heel veel over nadenken. Je mag meedenken als je wil. En heb je een idee over een leuke battle? Meld je dan via de Radio Veronica app. Zometeen na drieën ga ik de twee liedjes tegenover elkaar zetten. En dan gaan we samen beslissen

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Veronica. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
4: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
12: Eén jongen. Twee eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in. Met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
13: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
15: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
17: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
18: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
19: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
21: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
0: keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
1: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 3:00.
23: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Amsterdam, het Gooi en delen van Utrecht kun je beter even geen duik nemen in grachten, rivieren en meren, waarschuwt het waterschap. Door de hevige buien afgelopen nacht is er rioolwater in terechtgekomen. En daar kun je ziek van worden. Het negatieve zwemadvies duurt tot en met woensdag. De verzekeraars zijn druk bezig met het inventariseren van de schade die gisteravond en vannacht ontstond bij het noodweer. Ze noemen nog geen bedragen. Veel meldingen gaan over huizen en daken die in brand vlogen door de bliksem. En ook vielen bomen op geparkeerde auto's en gingen ramen aan diggelen door hagelstenen. Bij Nancy in Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en er zijn 11 doden. Het toestel was net opgestegen. De mensen die erin zaten wilden voor het eerst een parachutesprong maken onder leiding van instructeurs. In de Persische Golf crashte een helikopter van een oliebedrijf. Alle 14 inzittenden kwamen om. Tennisfans moeten dinsdag in hun agenda zetten, want dan komt Serena Williams voor het eerst in actie op Wimbledon. Ze moet tegen de nummer 34 van de wereld, Maya Joint uit Australië. Williams ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar besloot pas geleden om weer te gaan spelen. En ze dubbelt ook met haar zus Venus. Het Veronica Weer van Weer Online. Droog en vrij zonnig, 27 tot 32 graden. Eind van de middag koeler. Vanavond in het zuidoosten een lokale bui. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden.
24: Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 9 vertragingen, totale lengte 28 kilometer. Dit zijn de 3 meest opvallende. De A2, Sint-Michels-Gestel, knooppunt Empel. Tussen Sint-Michels-Gestel en Empel, er is een ongeluk gebeurd. Bijna een half uur vertraging daar. A4, Den Haag-Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Door een auto met pech nog steeds 10 minuten vertraging. En de laatste, de A12, Arnhem-Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar doe je er 12 minuten langer over. Sterkte als je vaststaat.
25: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
26: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
27: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
28: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
29: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
28: Oh, Otrium?
29: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
30: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
31: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch en Soda en meer.
32: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
33: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
34: Domino's.
32: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
35: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
32: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
36: Hey, ben je er weer?
37: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
36: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
37: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
36: Ja, lekker.
38: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
39: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
40: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden

Ja, blijf lekker, hè. Deze Dire Straits and The Walk of Life. En ik draai de Roxy Music ook nog More Than This, de beste 80's. Iedere zaterdag en zondagmiddag bij Radio Veronica. Ook op deze heerlijke, hete, broeierige, warme, misschien iets te hete zondagmiddag. Maar gebruik je radio als airconditioning en wij zorgen voor de nodige verkoeling. Met nu een leuke battle. En er kwamen behoorlijk wat suggesties binnen. Ik heb er even goed over na zitten denken, goed doorheen zitten spitten. Maar ik had eigenlijk wel zin in de suggestie van Robert van der Meer. Die kwam namelijk met twee liedjes van Bon Jovi. En hij zegt, ja, weet je, Bon Jovi hoor je best regelmatig op de radio voorbij komen. Maar het liedje waar het allemaal mee begon, die hoor je eigenlijk nooit. Het nummer Runaway, nou, dat is één van de twee nummers. En die zet hij dan tegenover volgens hem het allerbeste nummer dat Bon Jovi ooit opnam. En aan jou dan nu de vraag, ja, welke van de twee gaat er gedraaid worden? Gaat het Runaway worden? Of kies je voor Want It Dead or Alive? Kun je gaan doorgeven via de Radio Veronica app. Als je die nog niet op je mobiel hebt staan, haal hem even op dezelfde plek waar je al je andere apps haalt. Hij is helemaal gratis. En waar je ook bent, kun je ermee luisteren naar Radio Veronica. En direct berichtje sturen naar de studio. Bijvoorbeeld naar Wouter van der Goes. Om alvast even veel plezier te wensen met de platenzaak vanaf 6 uur vanavond weer. Maar dus ook om door te geven welke van de volgende twee Bon Jovi Classics er helemaal gedraaid gaat worden. Wordt het deze?

deze is wel lekker warm ook, hoor. Nou, kom maar door, laat het weten. De meeste stemmen gelden. Zo simpel is het en zo simpel kan het zijn. Welke Bon Jovi ga je zo meteen horen.

schoppen. Als hij niet op het podium staat, is hij op de golfbaan te vinden. En geef hem eens ongelijk. Geld zat natuurlijk. Kan helemaal schelen. Poison hoorde je bij Radio Veronica. De beste 80's in volle gang. Ik draai ook nog Kate Bush en Running Up That Hill. Make a deal with God. We zijn bezig met de Bon Jovi battle. En die hebben we te danken aan Robert van der Meer. Die heeft namelijk twee liedjes van Bon Jovi tegenover elkaar gezet. Runaway, beetje onbekend, maar wel gaaf. De eerste liedje van Bon Jovi ongeveer. En Wanted Dead or Alive. En ontzettend veel gestemd via de app. Sandra die zegt Runaway. Aukje die zegt ik stem op Wanted Dead or Alive. Omdat het tweede stem van Richie Sambora hier zo mooi uitkomt. En wat mij betreft mag hij ook weer terug in de band. Even kijken, dit is Joost ook, Wanted Dead or Alive. Clara die zegt het enige rete vette nummer van Bon Goofy, Wanted Dead or Alive. En Alba zegt ook Wanted Dead or Alive. Marjolein die zegt ik stem op Runaway. En Foki weer op Wanted Dead or Alive. Ik heb het gevoel waar dit naartoe gaat. Dit is Prince.

0: Hey Dennis, weet je nog, eind jaren 90, dat we met z'n allen dachten dat de aarde eraan zou gaan in het jaar 2000, omdat de computers het niet aankonden. En dat we de hele dag 1999 draaiden, omdat dat nou eenmaal het einde van het millennium aanduidde. Ja, het is inderdaad een tijdje geleden, maar het liedje komt natuurlijk gewoon uit de 80's. Prince en 1999. De beste 80's op zaterdag en zondagmiddag bij Radio Veronica. Ik ben er tot 6 uur met zometeen onder andere muziek van The Selector, On My Radio. Niet alleen On My Radio, maar ook On Your Radio. En Paul Carrack staat klaar, Don't Shed a Tear, hoor je zometeen.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder!
3: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: Quickfit en weer verder.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
7: Dat gaan we vieren.
6: Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi.
10: Veronica weerbericht.
0: Bijna 4:05. Het is broeierig en warm, 25 tot 32 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuidwesten kans op lokaal een bui. Koelt vannacht af naar 16 tot 20 graden. En morgen opnieuw zonnig, droog en 22 tot 28 graden dan. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 8 vertragingen. Dit zijn de 3 opvallendste. De A2 Sint-Michels-Gestel knooppunt Empel. Tussen Sint-Michels-Gestel en Empel 21 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 12. En de laatste de A59 Zonzeel-Os tussen Waalwijk en Waalwijk-Centrum. Daar doe je er op dit moment 10 minuten langer over. Voor alle andere vertragingen en snelheidscontroles kijk je even op de site van Flitsmeister.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Wout en Frank.
11: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
12: En nu
11: Dennis Hoebe.
12: Met de beste muziek aller tijden.
13: Dit is Veronica.
12: The 80's only.

Ja, met zorg geselecteerd. De selector bij Radio Veronica. On My Radio. En Paul Carrack. Een van de meest aardige mensen in de popmuziek. En die geweldige stemmen. Ja, dat maakt het een combinatie die echt fantastisch is. Don't Shed a Tear hoorde je hier tijdens het beste ethisch weekend van Radio Veronica. We zijn bezig met de Bon Jovi battle. Dankzij Robert van der Meer die twee liedjes van Bon Jovi tegenover elkaar zetten. Namelijk Runaway en Wanna Dead or Alive. En je hebt nog heel even om je stem uit te brengen. En je mag ze ook nog even horen. Het gaat tussen deze nummers.

dit moment gaat Want It Dead or Alive echt flink aan kop. Maar je kunt er nog wat veranderingen brengen. Of het juist bevestigen door nu een appje te sturen via de Radio Veronica app. Nog twee liedjes de tijd om het door te geven. Wordt het Runaway of kies jij voor Want It Dead or Alive?

heerlijk. Om weer eens terug te horen tijdens deze heerlijke, hete, zomerse, warme zondagmiddag. Het is tijd voor de uitslag van de battle. Twee liedjes van Bon Jovi, Runaway en Want It Dead or Alive. Dankzij Robert, die de twee liedjes tegenover elkaar zette, hebben we uiteindelijk de battle. Twee liedjes van Bon Jovi, Runaway en Want It Dead or Alive. Dankzij Robert, die de twee liedjes tegenover elkaar zette, hebben we uiteindelijk...

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Veronica. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: Sportief.
3: Oké. Okay.
2: Betrouwbaar.
3: Oké.
2: Okay. En zuinig.
3: Oké. Shun.
2: Sorry?
3: Je zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
4: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Vind jouw vakgarage Occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
16: Sorry, maar het is WK!
17: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, autotaalglas.
20: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
21: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 4 uur.
25: Goedemiddag. Ik ben Robert-Jan Knook. Boerenactiegroepen als Farmers Defence Force roepen hun achterban op om woensdag massaal naar de Tweede Kamer te gaan. Er is dan een debat over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, die volgens de actiegroepen de doodsteek zijn voor veel boeren. Het is niet duidelijk of de boeren op de trekker naar Den Haag gaan. In de regio's Amsterdam en Utrecht geldt een negatief zwemadvies voor grachten, sloten en meren. Die zijn vervuild geraakt met rioolwater door de hevige buien vannacht. En dat is slecht voor je gezondheid, zegt het waterschap. Het advies om niet te gaan zwemmen geldt tot en met woensdag. In Almere moesten 3 mensen dit weekend onder bedreiging van een vuurwapen en een mes hun scooter en persoonlijke spullen afstaan. En daar zijn nu 3 jongens voor opgepakt. De meeste scooters zijn intussen weer teruggevonden. Over de gestolen spullen is niks bekend. Politie sluit meer arrestaties niet uit. Treinreizigers moeten ook morgen en overmorgen rekening houden met vertragingen en uitval, vooral in de Randstad, zegt NS. Dat kampt met de naweeën van de hitte en het onweer van vannacht. Door bomen en takken op het spoor konden kapotte treinen niet op tijd naar de werkplaats worden gebracht. Met Veronica Weer van Weer Online. Broeierig warm met 25 graden in het westen tot lokaal 32 in het oosten. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden.
0: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 9 vertragingen momenteel. Totale lengte 32 kilometer. Dit zijn de meest opvallende. De A2 Sertogenbosch Utrecht tussen Geldermals en Culemborg. Door een ongeluk daar bijna een half uur. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 11 minuten. En de laatste de A28 Assen-Hogeveen tussen Assen-Zuid en Beide. Daar doe je er 13 minuten langer over.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
2: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar €0,49. Lidl, je verdient het.
26: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
27: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
26: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
28: Lees nu De Terugkeer. De nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
29: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
30: ANWB en gaan.
28: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
31: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
32: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
33: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
34: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
35: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

Second Wind. REO Speedwagon en Keep On Loving You draai ik ook nog voor je. Het is de zondagmiddag van Radio Veronica. Het is bijna 4:15 en ik vind het er wel weer tijd voor. Laten wij samen weer eens op zoek gaan naar de absolute beste vergeties. Liedjes die al jaren in je playlist staan te pronken en waarvan jij tegen je vrienden altijd opschept dat dit het beste nummer ooit is, maar die je toch veel te weinig op de radio hoort. Dat soort liedjes kun je gaan doorgeven. Heb je daar een idee over, dan ben je bij deze van harte uitgenodigd om een liedje door te geven. Ja, gewoon echt van die leuke liedjes uit de jaren 80, want dat is wel het criterium. Ze moeten gemaakt zijn tussen 1 januari 1980 en 31 december 1989. En ik weet zeker dat ook bij jou in je hoofd een liedje is waarvan je zegt, ja, die voldoet aan die criteria. Laat het weten via de Radio Veronica app. De beste vergeties, kom maar door via de app. Trakteer ik je intussen op Supertramp. Die mooie, geweldige live-uitvoering van Take the Long Way Home hoor je zometeen. Na een klein dansje met Inner City en Good Life.

0: zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Weekend deal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Veronica Weerbericht. Het is broeierig en warm en temperaturen tussen 25 en 32 graden. Het blijft nog lang warm. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een bui. En vannacht koelt het af naar zo'n 16 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog en dan 22 tot 28 graden.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Gerard Ekdom.
10: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
11: En nu
10: Dennis Hoebe.
11: Met de beste muziek aller tijden.
12: Dit is Veronica.
11: 80's only.

Radio Veronica op zondagmiddag met Modern Talking. En ja, je hebt gelijk, Bertus. Ook deze You're My Heart, You're My Soul kun je best scharen onder het kopje vergeties, want je hoort hem niet heel vaak meer op de radio. Wel leuk om weer eens te horen. Groetjes van Bertus. Blijf zo doorgaan. Ik draai ook nog Africa van Toto. En intussen blijven de suggesties binnenkomen. Veel goede liedjes, veel vergeties die via de app binnenkomen. Ik zie bijvoorbeeld onder andere Karin die Chris Rea aandraagt. I Can Hear Your Heartbeat. Roos Kuiper die zegt Fade Away van Bruce Springsteen. Moet je eerlijk zeggen, Roos, ik ken hem niet helemaal. Prince, Another Lover, Hole in Your Head van Mark van Leeuwen. Vind ik ook een hele goede suggestie. En Simone Bos, die zegt, wat dacht je van The Flame van Arcadia? Ook inderdaad een behoorlijke vergeties. Hartstikke goed. Patrick van der Akker, die zegt Ian Hunter, All of the Good Ones Are Taking. Echt zo'n standersliedje. Vind ik ook inderdaad een supergoede suggestie. Nou, waar denk jij aan bij vergeties? Geef het nog even door via de Radio Veronica app. Dan ga ik langzaam maar zeker een beslissing nemen welke er zometeen gedraaid gaat worden. In ieder geval Diesel voor je onderweg. Sausalito Summer Night staat klaar. Hoor je na deze van Kim Wilde. Dit is You Came bij Veronica.

Nights, Kim Wilde, You Came. Beste vergeties, blijven suggesties binnenkomen. Ik zie bijvoorbeeld hier The Cradle of Love van Marieke Blom. Kwam die niet uit de 90s? Vraag ik me hardop af. Mac Bands, Roses Are Red, zegt Maarten de Graaf. Household Is Now, The Smiths van Karin. Cult, Rain, Peter Mulder. En ook Thompson Twins zie ik binnenkomen van Olivier de Jong, Hold Me Now. Kees Verhoef die zegt Mother's Talk van Tears for Fears. Oh, dat is ook een leuke, ja. En Wrap Your Arms Around Me, Pip van Kesteren. Nou ja, de suggesties blijven doorkomen. En je hebt nog één liedje de tijd om ook jou door te geven. En dat ene liedje, dat komt van de Communards. Dit is Don't Leave Me This Way. Tijdens het beste ethisch weekend van Veronica.

zingende banaan, heb ik wel eens iemand horen zeggen. Ja, Rob Stenders was dat inderdaad. The Communards and Don't Leave Me This Way. Het is er tijd voor. Ik heb een vergeetjes uitgekozen van alle suggesties die zijn binnengekomen. Iedereen die iets heeft doorgestuurd, hartelijk dank. Het is uiteindelijk de suggestie van Kees Verhoef geworden. Die kwam namelijk met deze geweldige van Tears for Fears, Mother's Talk, een absolute vergeetjes.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde. Veronica.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: 1 ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh, zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt...

0: dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Serieus. TV's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
7: Sorry, het is WK.
8: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Domino's.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knauk. Op verschillende plekken zijn mensen verdronken. Gisteren werd in het Brabantse Vught een man uit het water gehaald en gereanimeerd. En vandaag overleed hij. Op een meer in Groningen viel iemand van een subboard. Hij kwam niet meer boven en moest ook uit het water worden gehaald, maar kon niet meer worden gered. In Frankrijk zijn afgelopen week zeker 1000 mensen meer overleden dan normaal door de hittegolf, zegt de minister van Volksgezondheid. Er komen waarschijnlijk nog meer doden bij, want de cijfers van verzorgingshuizen zijn nog niet meegeteld. Het was ongekend heet in Frankrijk de afgelopen dagen. Weerdiensten hebben gemeten hoeveel bliksemschichten er waren vannacht en gisteravond. Het waren er zo'n 300.000 en dat zijn er veel meer dan vorige week vrijdag. Toen waren het er 190.000. Het onweer en heftige regenbuien zorgden voor schade en overlast. En ook op het spoor waren blikseminslagen. Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in Oostenrijk, waar ook veel Nederlandse fans waren. Hij was de race als 5e begonnen en eindigde als 2e. Net voor titelkandidaat Kimi Antonelli en achter George Russell. Verstappen ging aan het eind nog op jacht naar Russell, maar kon het gat niet meer dichtrijden. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht in het zuidoosten een lokale bui. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Morgen overwegend droog. 22 tot 28 graden dan.
20: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
21: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
22: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus, de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 euro of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
24: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
24: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.

donker, maar zeker niet minder mooi daarom. Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Ooit nog gecoverd door Paul Young, maar dit is de originele versie. En je hoort ook nog Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Hey, you! Ja, je realiseert het je niet altijd, maar het waren echt andere tijden. We hadden iets andere omgangsvormen, tenminste, daar dacht Billy Ocean zo over, denk ik. Get Out of My Dreams, Get Into My Car, de beste 80's. We gaan iets heel leuks doen. We zijn natuurlijk de poolfase door als het gaat om het WK voetbal met Oranje. En we gaan de halftime show bij jou thuis of in de sportclub of in de kroeg verzorgen. En dan komen de DJ's van Veronica gewoon naar je huis om daar een knallende halftime show te geven. Met confetti, speakers, daar alles wat je er maar bij kan bedenken. En als je daar kans op wil maken, ga dan even naar onze website radioveronica.nl. Staan we misschien binnenkort midden in de nacht. Want daar kan dus ook gewoon bij jou een halftime show te geven. Radioveronica.nl, daar vind je alle info. Zometeen hier Little Steven en The Disciples of Soul. Bitterfruit staat klaar. Ook Katrina and the Waves onderweg. Voor een beetje extra zonneschijn. Eerst

Radio Veronica met Katrina and the Waves. Marcel die zegt via de Radio Veronica app, doe me nou die Waves maar even. Die sunshine hebben we wel gemerkt de afgelopen dagen. Moest ik wel om lachen, Marcel, dankjewel. Walking on Sunshine hoorde je. En daarvoor nog Little Steven. Beter bekend als Steven Van Zandt. De grote man naast de boss Bruce Springsteen. En natuurlijk ook acteur in onder andere Lilyhammer. En vooral ook in The Sopranos. Dit was een solo liedje van hem. Bitterfruit hoorde je hier zo bij Veronica. Zometeen onder andere muziek van Spanja. Call Me, zo'n lekkere, heerlijke, ethisch zomerplaat. En ook Journey komt eraan. Don't Stop Believing. Eerst deze van de mannen die helemaal terug zijn. Ze waren onlangs nog in Nederland en gooiden hoge ogen. Iedereen vond het weer fantastisch. Robert Smith en de mannen van The Cure. Dit is Love Song tijdens het beste ethisch weekend van Veronica.

0: zijn snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Veronica Weerbericht.
11: Ja, broeierig en warm, 25 tot 32 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af en vanavond kan er vanuit het zuidoosten een bui vallen. Het koelt af naar zo'n 16 tot 20 graden. Morgen opnieuw een zonnige en droge dag en dan 22 tot 28 graden.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Wout en Frank.
12: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
13: En nu
12: Dennis Hoebe.
13: Met de beste muziek aller tijden.
14: Dit is Veronica.
13: 80s only.

De beste 80's, Radio Veronica met Spanja. En haar allergrootste hit, Call Me. En Erik die meldde zich via de Radio Veronica app. Die zegt, hey Dennis, wat is er eigenlijk gebeurd met deze zangeres? Nooit meer wat van haar gehoord. Nou, ik kan je vertellen, Erik, ik ben er even ingedoken. Zij treedt nog steeds op. Ivana Spagna, zoals ze voluit heet, door haar thuisland Italië. En ze heeft onlangs een nieuwe single uitgebracht. Een remake van haar eerste liedje, Mammy Blue. En ze is momenteel bezig met haar Estate 2026 tour. Is eigenlijk al die jaren gewoon lekker blijven optreden. En dit liedje, dat nemen ze er natuurlijk nooit meer af. Call Me Spanja was dat. Journey draaide ik ook nog. Don't Stop Believing. De beste 80's nog tot 6 uur bij je. Daarna tijd voor Wouter van der Goes en de platenzaak. Hopelijk smelten de platen niet, want ze zijn heet. Maar eerst nog even muziek van onder andere Chris Jones. En nu

de Grace Jones bij Veronica. Pull up to the bumper hoorde je. En Carlijn die gaat er lekker op met deze temperaturen. Is dit een heerlijk liedje, zegt ze. Queen hoorde je ook nog. I want to break free. Ik kijk even op mijn horloge. Ja, het is er echt tijd voor. Ik ga 2 draaitafels aansluiten. Ik zorg dat de temperatuur in de studio op de juiste waarde staat. Want het is namelijk tijd voor de platenzaak. Wouter van der Goes, die komt eraan. 2 uur lang, alles vanaf vinyl in de platenzaak bij Radio Veronica. En tot die tijd onder andere deze nog van Clarence Clemens en Jackson Browne. You're a friend of mine.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Veronica. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
3: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
2: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 6:00.
17: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Zweden is een dagje pretpark geëindigd in mineur toen de bliksem verschillende keren insloeg op het terrein. Daarbij raakten zeker 10 bezoekers gewond, ook kinderen. Een vrouw van 45 is er slecht aan toe. Bij een van de incidenten werd een boom geraakt door de bliksem, waardoor takken naar beneden vielen. Groot alarm bij een naaktstrand in het Gelderse Buslo toen een zwemmer verdween. Volgens de regioomroep kwamen meerdere duikteams en een speciale onderwaterdrone. Maar de zwemmer was ergens anders aan wal gegaan en kwam rustig teruglopen. In Groningen en Vught ging het wel mis, daar verdronken 2 mensen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben bijna 2 miljoen mensen hulp nodig. En 1 op de 3 is kind, zegt UNICEF. Veel scholen zijn beschadigd, waardoor kinderen moeilijk aan schoon drinkwater kunnen komen. En ook ziekenhuizen hebben schade. Intussen wordt hard gezocht naar overlevenden, ook door Nederlandse reddingsteams. Max Verstappen is 2e geworden bij de Grand Prix van Oostenrijk. Zijn beste resultaat van het seizoen. Het heeft hij mede te danken aan een nieuwe update van zijn auto. En Verstappen noemt het een belangrijke stap vooruit. George Russell werd 1e in Oostenrijk. Kimi Antonelli 3e. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Het gaat snel afkoelen vanavond. In het zuidoosten kans op een bui. Morgen begint met wolken. Een groot gedeelte van de dag verloopt zonnig bij 22 tot 28 graden.
18: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
19: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
20: Proef. wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
21: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
21: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
24: Oh, serieus, ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
25: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
26: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
27: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
28: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
29: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
30: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
3: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.

Nou ja, kijk, weet je, waar heel veel van die jaren 80 bands weer opnieuw aan het optreden zijn, denk aan Duran Duran. Geldt dat voor AHA helaas niet. En de reden daarvan is triest. Zanger van AHA, wat een markante man was en is dat, hè? Hij is ziek, hij heeft Parkinson en heeft vorig jaar een interview verteld. Hij heeft ook helemaal geen zin meer om te zingen en zo. Doet hij allemaal niet meer. Dat is een heel sneu verhaal, maar wat waren zij groots en bijzonder in de jaren 80. Dit vind ik dan een van de lekkerste I've Been Losing You. Lieve mensen, goedenavond en welkom. Het is zondagavond. Ik weet ook niet waar ik de energie vandaan haal. Ik merk dat ik erg wakker ben. Nou, mooi toch? Het was een lekker weekendje. Hier en daar zelfs een regenbuitje. God, wat was dat fijn. En dit is de platenzaak bij Veronica met lekker vinyl tot 8 uur vanavond.

Natuurlijk zijn er verschillende uitvoeringen van deze platen. Eigenlijk allemaal zijn ze leuk. De Communion Arts en Don't Leave Me This Way. De mooiste is dan toch wel deze van Thelma Houston of... Hell of Melvin. Maar slechter zijn er, voor zover ik kon terugvinden, eigenlijk niet. Ach, ze zullen er wel zijn, maar ze zijn nooit echt hits geworden. Echte disco van Thelma Houston. Haar versie van Don't Leave Me This Way in de platenzaak bij Radio Veronica. Alles van vinyl met romantisch gekraak links en rechts. De winkel is open tot 8 uur vanavond.

Def Leppard en Animal bij Radio Veronica in Den Platenzaak. Wekelijks wordt bijgehouden wat er heel veel is verkocht op het gebied van vinyl. En dat staat in een lijstje, dat heet de Vinyl 33. En dat is leuk, want dan zie je ook een beetje wat er leeft en wat er heeft geleefd. Bijvoorbeeld K3. K3 Originals, de Reunie Live, is ook echt een LP die heel veel is verkocht. Een nieuwe binnenkomer op nummer 2, vind ik grappig. Michael Jackson Thriller, dat album is al 331 jaar oud. Maar vanwege het grote succes van de film rondom Michael Jackson staat hij al weken weer opnieuw in de Vinyl 33, wordt hij opnieuw verkocht. Even kijken, het nieuwe album van Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, straks nog wat van draaien. Staat op nummer 7, Jackson overigens staat ook met Bad in deze lijst. Oh, en ook met een... hij staat er heel wel in. Ik zie ook nog een fantastische LP die heet Number Ones. Is wel gebaseerd op Amerikaanse hitlijsten, want er staan een paar tracks op die we hier in Europa niet heel goed kennen. Maar het is een fijne LP van Jackson. Nou goed, die Vinyl 33 laat ook zien dat Olivia Dean goede zaken doet. Zij staat al weken met The Art of Loving in deze lijst. En dat is de LP waar onder andere deze The Man I Need op staat.

0: als een re-release het album van Godly & Cream met daarop Englishman in New York. Zo bestemd staat er helemaal van over. In de platenzaak. Dit is Radio Veronica met zometeen meer. En de eerste plaat die je zo hoort als je hem achterstevoren zou draaien, dan klinkt hij zo. Dat lijkt me niet heel moeilijk. Die komt er zometeen als eerste aan.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij Fomar, voordeelmarkt, Fomar,
3: voordeelmarkt. Wouter van der Goes.
0: En welke plaat liet ik nou net aan je horen? Dit is Veronica. Waarschijnlijk heb je hem wel herkend. Achter tevoren waren de Eagles en Hotel California.

Zit me dan wel eens af te vragen dat die mannen natuurlijk in 1978 de studio ingingen en dit opnamen en klaar waren en naar huis gingen. En zouden ze in de gaten hebben gehad dat ze een meesterwerk hebben gemaakt. Een plaat hadden opgenomen die jaar later er nog altijd toe zou doen. Ik denk het niet, maar dat is wel wat er aan de orde was. Bij de Eagles en Hotel California. Lieve mensen, in de platenzaak bij Radio Veronica. Tot 8 uur vanavond staat de winkel lekker open door te luchten.

0: Johnny B. Goode.
1: Ja, weet je, er is een... je kent dat misschien wel, die hele Collected-serie. Je hebt Collected Disco, daar kwam die Thelma Houston er straks vanaf. Je hebt een Collected Rock Ballads, weet ik het allemaal. Je hebt ook Collected Reggae. Het zijn twee LP's. Eentje is groen, de andere is geel. Dat zijn ook prachtige kleuren die passen bij de reggae. Ja, jongens, en met het weer van de afgelopen week is die toch fantastisch. En er staan echt niet alleen maar voor de hand liggende tracks op. Ik merk wel dat mijn stem een klein beetje last begint te krijgen van de airco, maar dat is weer een ander verhaal. Even kijken. Peter Tosh en Johnny B. Goode. In de platenzaak bij Radio Veronica. Met helemaal geen geel vinyl, maar gewoon het ouderwetse zwart. U2, Where the Streets Have No Name.

Ja. Ik zit de hoes te zoeken, maar die ben ik ineens kwijt. Ik weet niet waar ik hem heb neergelegd, maar die komt vanzelf alweer boven tafel. Nou, hoe dan ook, dit is een legendary album van U2, Where the Streets Have No Name, in de platenzaak bij Radio Veronica, waar we een beetje afkoelen op deze zondagavond. En waar ik in de app vorige week een verzoek zag binnenkomen voor deze, dat was Ronald. En ik vond het een goed idee. Ik heb hem gevonden, Sade en Paradise.

0: Fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent.

0: Frans van Voorn.
1: Aldi.
2: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
3: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
2: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 7 uur.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Sinds de zware aardbevingen in Venezuela zijn 33 mensen gered, zegt de regering. En die zegt ook dat er nog honderden mensen worden vermist. Er wordt ook gesproken over tienduizenden vermisten. De kans wordt steeds kleiner dat mensen levend worden gevonden. Het officiële dodental staat nu op iets meer dan 1400. Opnieuw is een kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer in Schiedam. Het gaat om een kind van 1 dat van de derde verdieping viel. Het is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde kort geleden ook een paar keer in Rotterdam en Dordrecht. En een jongetje van 2 overleefde dat niet. Oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger. Hij noemde president Trump een narcist, corrupt en een loser. En Biden is ook bang dat Trump uit de NAVO stapt. Verder dreef hij de spot met speciale projecten van Trump, zoals de bouw van een balzaal en een soort Arc de Triomphe die zijn naam krijgt. Cody Gakpo deed vandaag gewoon mee aan een training van het Nederlands elftal. Hij en zijn vriendin verloren deze week hun kind tijdens de zwangerschap. Maar Gakpo besluit om toch te blijven op het WK. Oranje bereidt zich voor op de clash tegen Marokko. De wedstrijd is morgen nacht. Het Veronica Weer van Weer Online. Het koelt snel af vanavond. In het zuidoosten is er kans op een bui. Morgen begint bewolkt. Maar een groot gedeelte van de dag toch zonnig bij 22 tot 28 graden.
12: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
18: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
18: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Summertime.

is nog maar 2 weken geleden. Zeg ik dat goed of was het 1 week geleden? Ja, het was 1 week geleden. Vorige week stonden ze in de Amsterdam. Ik moest wel lachen. Ik zat even de recensies te bekijken. Kijk, en waar het Junaye natuurlijk af en toe kritisch keek naar wat ze deden daar. Was er, ik geloof dat het NRC was, maar ik weet niet zeker meer. Had een journalist ook uitgerekend wat de gemiddelde leeftijd van de leden van Guns N' Roses in 2026 is. En dat is 57,8 jaar. Maar ja, jongens, luister. Ze rocken nog steeds aan alle kanten. De meeste recensies waren goed. Vooral van de fans en van de mensen die heel veel geld voor een kaartje hadden betaald. Die zeiden, ja, het was gewoon te gek. Guns N' Roses en Sweet Child of Mine in dit uur van De Platenzaak. Lieve mensen, met belangrijk, nou ja, niet belangrijk, maar wel een leuke verrassing. En het heeft ook te maken met popmuziek, met gitaarmuziek. Alanis Morissette. Zij treedt op 7 juli op in het Zuiderpark in Den Haag. Nou, dat is een mooie locatie. En Alanis Morissette is natuurlijk gewoon superleuk om live te bekijken. Het is haar enige show op het Europees vasteland. Dus als je haar live wil zien, dan is dit wel je kans. 7 juli in het Zuiderpark in Den Haag. Onder andere Cressup treedt daar nog op. Case Choice is erbij. En nu komt het allermooiste. Ik mag nu op dit moment hier 2 keer 2 tickets weggeven. Dus 2 stelletjes, vrienden, vriendinnen, of op welke manier je ook met z'n tweeën bent. Als je daar graag naartoe wil gaan, laat het me dan nu weten via de app van Radio Veronica. Ik beloof je, ik ga er geen moeilijke vragen over stellen. Sterker nog, je kunt nu gewoon zeggen, ik wil. 2 keer 2 mensen ga ik heel gelukkig maken met tickets voor Alanis Morissette op 7 juli. In het Zuiderpark in Den Haag. Laat me weten. Stuur gewoon ja, ik wil. Dan weet ik voldoende. En doe dat gratis via de app van Radio Veronica.

in het Zuiderpark in Den Haag. En als je nu stuurt naar de FM Radio Veronica, ja, ik wil, dan ben je daar misschien wel bij. Dat is volgende week al, jongens. Alanis Morissette, She's Your Guardian. In de platenzaak bij Radio Veronica op een verkoelende zondagavond met vlieg.

Wat er wel eens gebeurt is dat radiostations of mensen die veel met muziek bezig zijn, die noemen op een zeker moment dat platen een bepaalde burn krijgen. Dan zijn ze als het ware opgebrand. Dan vinden mensen ze niet meer leuk. Dan hebben we ze te vaak gehoord. Maar zo één keer in dezelfde tijd komt er een liedje uit dat geen burn kent. Dat eigenlijk nooit opgebrand is. En dat is natuurlijk persoonlijk. De een zal zeggen, nou, ik kan het niet meer horen. Maar er zijn heel veel mensen die worden nog steeds blij van die Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. En ik hoor bij die groep. Ik vind hem zo mooi. En hij is ook echt op een ouderwets singeltje uitgebracht. En alleen daarom moet hij iedere zondagavond worden gedraaid in de platenzaak. Jongens, wat gebeurt er allemaal? Wat is dit voor herrie op de achtergrond? Nou, dit is eigenlijk helemaal geen herrie. Je zou het kunnen zien als een voorspel voor over 2 weken. Want dan staan we op de Zwarte Cross. Hey. En daar heb ik er zin in, jongens. Oh. Maar allemaal vast een beetje in het zweertje te komen. Alle LP's van Normaal, die zijn opnieuw uitgebracht vanwege het 50-jarig bestaan. Zo ook de LP Deurdonderen. Ja, en dit blijft wel de ultieme natuurlijk. En dus

LP's zijn opnieuw uitgebracht. En allemaal zijn ze fantastisch. Maar dit is wel een van de meest bekende deurdonderen van de maand. Nou, nog één rustig liedje dan. Ook met de gitaar. Maar dan ietsje kalmer. Dit is Jim Croce.

0: I Got a Name van Jim Croce. Door een Tarantino-film weer een nieuwe aandacht voor deze plaat. Al een paar jaar geleden. En terecht, want hij is mooi. In de platenzaak bij Radio Veronica. Dat zijn wij. Zometeen is er meer. Waaronder de allereerste plaat die ik ooit zelf van mijn zakgeld kocht bij Popeye in Alkmaar. Hij kraakt een beetje, maar hij doet het nog prima. Die hoor je zometeen.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Bij de Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
6: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij de Telegraaf.
5: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, de Telegraaf.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Lees de Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Wouter van der Goes.
0: Met de allereerste plaat die ik zelf kocht.
13: Dit

Het mooie is, ik weet ook precies waar ik hem heb gekocht. En dat kan ik zien aan het stickertje. Dat waren geen stickertjes waar de naam van de platenwinkel op stond. Maar er werden gewoon van die hele kleine plakketjes op gedaan waar de prijs op stond. En dan wist je, dit komt bij Popeye vandaan. In Alkmaar, de allereerste maxi-single die ik in mijn leven kocht. Jocelyn Brown en Somebody Else's Guy. Het was in 1984, denk ik. Nou, het zal later zijn geweest hoor, want toen was ik 11. Maar ik vond dit zo'n goede plaat, jongens. Niet normaal. Nou goed, we zijn er nog eventjes. De winkel is nog open. Dit is de platenzaak bij Radio Veronica. Waar alles van vinyl komt. Alles van plaat. Alles ouderwets. Gewoon een beetje kraakt en een beetje piept. Maar het is heus niet allemaal oude meuk, hoor. Want ook dit is gewoon op vinyl verkrijgbaar. En terecht. Een van de beste bands die we hebben in Nederland is Direct. Through the Looking Glass.

Vroeger had je die Hitzone CD's. Tegenwoordig wordt er af en toe ook een Hitzone LP uitgebracht. En die zijn fantastisch. Net zo tof als die CD's. Vroeger heb je ineens allemaal dingen op vinyl waar je anders heel erg naar moest zoeken. Through the Looking Glass is van Direct. Afijn, die had u wel herkend. En dat geldt waarschijnlijk ook voor deze. Het lijken wat rare geluiden, maar het is een van de meeste werken die George Michael voor ons maakte. Waarvan ik me achteraf altijd heb afgevraagd, hadden we toen al in de gaten hoe bijzonder het eigenlijk is. Hoe fenomenaal. Maar goed, het kwartje viel wat laat, denk ik. Het is een van zijn best verkochte LP's. George Michael, Spinning the Wheel van Older.

De main course. Het hoofdgerecht. Dat heet de LP van de Bee Gees. Nights on Broadway, Jive Talking. Dat zijn een beetje de hits die erop staan. En die is een paar jaar geleden opnieuw uitgebracht. Fijn, hè? Bee Gees. On the Nights on Broadway. Dit is Veronica met de platenzaak op zondagavond. Dan komt alles van vinyl. En dan zit ik op een zolderkamertje lekker platen te draaien. Maar zometeen gaat de winkel wel dicht. Ik wil er nog eentje even tussendoor rammen. Van een van de laatste LP's van Bruno Mars. De LP met al zijn samenwerkingen. Waaronder deze met Lady Gaga, jongens. Maak er een mooie zondagavond.

0: Van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit?

0: 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Sportief.
5: Oké. Okay.
4: Betrouwbaar.
5: Oké.
4: Okay. En zuinig.
5: Oké. Shun.
4: Sorry?
5: Je zoekt een vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
6: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die al

0: nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Odido. Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Schiedam is een ongeluk geweest met een kind van 1,5 jaar. Het viel van 3 hoog uit een openstaand raam en raakte daarbij gewond. Het ligt nu in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er is misgegaan. Pas geleden viel een jongetje van 2 uit een raam in Rotterdam. Hij overleefde de val niet. Reddingsteams zijn in Venezuela nog altijd op zoek naar overlevenden van de zware aardbevingen. Ook een Nederlands team doet mee, maar dat heeft nog geen mensen gered. Volgens de regering zijn tot nu toe 33 mensen onder het puin vandaan gehaald. De tijd begint te dringen. Officieel zijn er nu iets meer dan 1400 doden. De TT van Assen was een groot succes. Er waren dit weekend bijna net zoveel mensen als vorig jaar, toen het veel koeler was, 194.000. De organisatie in Assen had allerlei maatregelen genomen tegen de hitte. En dat kon niet voorkomen dat tientallen bezoekers en vrijwilligers niet lekker werden en behandeld moesten worden. In de Duitse stad Bochum bij Dortmund is het niet helemaal goed gegaan met een trouwstoet. 7 auto's die op weg waren naar de bruiloft kwamen in botsing met elkaar toen eentje ineens op de rem trapte. 3 mensen raakten licht gewond, maar er was vooral veel blikschade. Die wordt geschat op zeker €250.000. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanuit het westen komt koelere lucht het land binnen. In de loop van de avond en vannacht in het zuidoosten een bui. Morgen begint bewolkt, maar een groot deel van de dag zonnig. Maximaal 28 graden.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
15: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
16: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
17: Een ijskoffie voor mevrouw.
16: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
18: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: Pas je eindelijk het perfecte.

0: is de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
1: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
1: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
5: Sorry, het is WK.
6: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: De beste muziek aller tijden.

0: Korting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. It's like rain.
3: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deals snel.

0: zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
11: Sorry, maar het is WK!
12: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 9 uur.
15: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een dode en een zwaar gewonde bij een ongeluk met twee auto's in Heerenveen. En de slachtoffers zaten in dezelfde auto. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Hij zou drugs hebben gebruikt en wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk. Het noodweer vannacht heeft voor een miljoenenschade gezorgd bij een plantenkweker in de Noordoostpolder, melden regionale media. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers in Europa en kan niks meer verkopen door hagelstenen zo groot als golfballen die naar beneden kwamen. Duizenden ruiten van de kas zijn kapot. In de Duitse Alpen was een grote zoekactie naar een bergbeklimmer uit Oostenrijk die al een tijdje vermist werd. Maar het zoeken had niet het gewenste resultaat. Hij was uitgegleden en naar beneden gevallen en heeft dat niet overleefd. De familie van de man zegt dat hij wel vaker in zijn eentje de bergen in ging. Het lijkt erop dat er gespioneerd wordt op het WK-voetbal. Er werd eerder al een onbekende drone gezien bij een trainingsveld van Zuid-Korea. En dit weekend hing er ook eentje in de lucht bij de training van Mexico. Het kan zijn dat die van Ecuador is, want dat is de volgende tegenstander van de Mexicanen. Het Veronica Weer van Weer Online. In het zuidoosten enkele buien, vannacht 16 tot 20 graden. Morgen begint met bewolking in het oosten en een spatje regen, maar een groot deel van de dag verloopt zonnig, bij 22 tot 28 graden.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
18: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
3: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
4: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
9: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288.
11: Mediamarkt. Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: De beste muziek aller tijden.

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
9: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de

0: leuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost. Autotaalglas. Renew.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op Renew.
9: €489 bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 10 uur.
13: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Defensie heeft een Nederlands marineschip naar Venezuela gestuurd met water en voedsel voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het schip lag bij Curaçao, dus kon er snel zijn. Het is maar een paar honderd kilometer. Het zou rond deze tijd moeten aankomen. Er is ook een waterzuiveringsinstallatie aan boord. Doden en zwaar gewonden bij twee verkeersongelukken. In Heerenveen botsten twee auto's tegen elkaar. De slachtoffers zaten in dezelfde auto en werden aangereden door een bestuurder die waarschijnlijk drugs had gebruikt. In Weijen in Overijssel vloog een auto in brand door een botsing en daarbij viel ook een dode. Rusland heeft het economisch moeilijk, dat zei president Poetin op een partijcongres. Hij schuift de schuld in de schoenen van het Westen, dat Oekraïne steunt in de oorlog. Maar ze zullen ons nooit klein krijgen, zei Poetin. Oekraïne slaagt er steeds beter in om belangrijke doelen te raken in Rusland, zoals oliedepots. De Turkse politie heeft tientallen mensen opgepakt die meededen aan een Pride-mars in Istanbul, waar geen toestemming voor was. Dat soort evenementen zijn al jaren verboden in Turkije. Maar veel mensen uit de queergemeenschap hebben er lak aan. Niemand kan ons negeren, zeggen ze. Het Veronica Weer van Weer Online. Morgen begint met bewolking. In het oosten een spatje regen. Een groot deel van de dag zonnig. 22 graden in het noordwesten, lokaal 28 in Limburg.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga

0: WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, het is WK.
1: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
3: De beste muziek aller tijden.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
9: De beste muziek aller tijden.

0: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrije vakanties.
9: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers.

0: prijs bij prijsvrij vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
1: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland schiet Venezuela te hulp met water en eten voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het wordt gebracht door een marineschip dat toch al in de buurt was bij Curaçao. Aan boord is ook een waterzuiveringsinstallatie. Het officiële dodental staat nog altijd op 1400, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijen

0: is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. Iraanse geestelijken bemoeien zich met de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Ze hebben de Iraanse president opgeroepen om het vredesoverleg meteen te stoppen als de Amerikanen opnieuw raketten en drones afvuren op Iraanse doelen. De afgelopen dagen zijn over en weer aanvallen geweest en is het de vraag hoeveel waarde zo'n wapenstilstand nog heeft. En een smakelijke recordpoging in Maasbracht in Limburg. Daar is volgens de regionale omroep de langste frikandel ter wereld gemaakt. De frikandel was ruim 41 meter. Dat is dubbel zo lang als het vorige wereldrecord. De eerste meter van de frikandel is geveld voor het goede doel en bracht ruim 30.000 euro op. Het Veronica Weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.

0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
6: De beste muziek aller tijden.

0: nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, maar het is WK!
2: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, autotaalglas.
5: Sportief.
6: Oké. Okay.
5: Betrouwbaar.
6: Oké. Okay.
5: Oh, en zuinig.
6: Oké, Shun.
5: Sorry?
6: Je zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
3: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
7: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
8: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Ga je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller.
9: Tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke

0: nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
2: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Eén ijskoffie voor mevrouw.
9: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 12 uur.
13: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Op Texel is een dode gevonden. Hoewel de persoon op het strand is gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. De omgeving is afgezet. Een Nederlands marineschip is op weg naar Venezuela, waar veel slachtoffers zijn na twee zware bevingen. Het schip was al in de buurt en brengt mensen in Venezuela voedsel en hulpgoederen. Ook hebben ze apparatuur om drinkwater te maken. Sinds gisteren zoekt een Nederlands reddingsteam in Venezuela naar mensen onder het puin van ingestorte gebouwen. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. En mocht Oranje op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde al bekend. Dat is Canada. De Canadezen hebben zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales. In Los Angeles versloegen ze Zuid-Afrika met 1-0. Nederland-Marokko is morgen nacht. Het Veronica Weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
14: Let's go!

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah. Hij gaat lekker. Wow.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden kwam op de vooruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. Op het strand van Texel is vanavond een dode gevonden. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is niet duidelijk om wie het gaat en wat er precies is gebeurd. Amerika en Iran stoppen met elkaar aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft de Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de voetballers van Canada kunnen nog altijd wereldkampioen worden. Door een doelpunt in blessuretijd hebben ze met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Daarmee zijn de Canadezen als eerste land door naar de achtste finales. Ze nemen het daarin op tegen Oranje of Marokko. Die spelen morgen nacht tegen elkaar. Het Veronica Weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.